Heel erg mooi, minimalistisch, bijna klassiek aandoend werk van Murkoff uit Mexico. Utopia, werkelijk een briljant album met daarop deze zo mogelijk nog briljantere track, Una. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en ik had het al een beetje beloofd. Inderdaad, wij gaan het eventjes hebben over het Drone Cinema Film Festival. Dat zal aanstaande zaterdag worden gehouden, 22 april, in de Vrijplaats Leiden. En dat is op loopafstand van het Centraal Leiden Centraal. Daar wordt voor de inmiddels derde keer een filmfestival gehouden in samenwerking met Kim Cascoon. Kim Cascoon is de curator van het festival, ook al 3 achtereenvolgende jaren. Hij doet het in Amerika en Rob Meren doet het in Leiden. En dat zijn twee verschillende festivals die natuurlijk wel ongeveer gelijk opgaan. Want de films die vertoond worden, die gaan volledig gelijk op. Kim Cascoon die omschrijft het mooi. It showcases cutting-edge minimalistic works of ethereal beauty that brings sonic drones into the visual realm. En de films die dit jaar te zien zijn, zijn van Atelier Philippe Nol. De film Ormophosis van Mike Rook in Absence of Music Theory. Van Ohm, As Above, So Below. Van Sequential AVR, oftewel de film Homia. Cat Cascoon met The Cosomata. Don Hogan met The Black It Moves Between Them. Stuart Collinson en Sigetvari Andrea met Newton's Dream en Chris Force met Psychomantium. Er zal live worden opgetreden door Sequential. En Sequential is ongetwijfeld niet de Nederlandse Sequential van Ad de Feiter, ook niet de Duitse Sequential van Piet Namlook, maar deze komen uit de blonde drone meesters. En er zal worden opgetreden door de DJ's Martijn Comes en Fanny Constantinidou. En bovendien is er ook nog eens een keer een cd-markt, een heuse cd-markt onder leiding van Dennis Databloem Knopper. Wat wilt u nog meer? U kunt erbij zijn, namelijk gewoon door te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl voor gratis tickets voor het Drone Cinema Film Festival. De mailbox gaat nu open en die blijft open tot 9:45. Dan zal ik de winnaars zo rond 10:30 bekendmaken. We hebben 2 kaarten en dat betekent dat ik de 5e en de 10e mailer eruit ga kiezen. Natuurlijk, de muziek die is er nog niet, want die wordt pas de 22e bekendgemaakt. Maar geen nood, want er is zo verschrikkelijk veel mooi materiaal van Kim Cascoon zelf. Vooral onder de naam PGR, wat staat voor Poison Gas Research. Luister bijvoorbeeld naar de prachtige drone op het album The Flickering of Sewing Time. Dit is Kim Cascoon als PGR met Asleep in the Shadow. Mailen bob.ruusje@concertzender.nl.

без Марії Сопосеяна. Земля кріпе ліва.

0: X-rated.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze inmiddels donkere en ook koude eerste paasavond. Dus schop die honden naar buiten, die zijn nergens meer voor nodig. En geniet u van al het moois van experiment van toen en nu wat nog op u af gaat komen tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-ray. Zometeen, daarnet bedoelde ik eigenlijk, hoorde u Krust die Taufe van Laibach van het album Krustpot Triclavon. Laibach, want we hebben geen Matthäus Passion, maar wel Bach, namelijk Laibach. En die zijn natuurlijk ook weer actueel, gezien alle spanningen in Noord-Korea. Vanuit Noord-Korea en in Laibach is nog steeds de eerste en enige westerse band die daar heeft mogen optreden. Goed, het is Pasen. Een zwarte Pasen. En die hoort er dan ook altijd bij. Sol Invictus natuurlijk. Met Black Easter.
2: What kind of witchcraft? The legendary witch that rides on the imaginary broom. The hex that tortures the thoughts of the victim. The pin stuck in the image that wastes away the mind and the body.
3: Also imaginary.
2: But where does imagination end and reality begin? What is this twilight? This half-world of the mind that you profess to know so much about? How can we differentiate between the power?

Ach jongens, wat een pracht. Wat een ongelofelijke pracht. En de track is nog niet eens afgelopen, maar ik heb nog meer te doen in deze uitzending. Geweldig, deze track van meer dan 20 minuten. En we draaien er bijna 14 van. Geweldig, MPC. Oftewel, Nicolas van Meerhagen. Guiding Light is deze track van het nieuwste album Lueur, wat verscheen via het onvolprezen Consoling Sounds uit België. Geweldig werk van MPC. Dat is er weer eentje voor de eindlijst 2017. Er staan twee lange tracks op, dus de tweede lange track die komt ongetwijfeld ook nog wel eens langs. Hier in X-Rated. Het is 9:30, dat is iets te vroeg. Maar ik heb inmiddels de prijswinnaars voor de Drone Cinema Film Festival bekend. Dus die kan ik net zo goed vast noemen. Want de volgende track is lang en daarna komt er ook weer van alles. Dus hier zijn ze vast. Dat zijn Gerrit, Johannes Vos en Gien van Bemmel. Gerrit Vos en Gien van Bemmel. Dat zijn de gelukkige winnaars voor de kaarten voor Drone Cinema Film Festival. Aanstaande zaterdag dus in de Vrijplaats Leiden. De middelste gracht, nummer weet ik niet meer, in Leiden. Maar in ieder geval, wees daar. Het wordt mooi. Ik ben er zelf ook en ik kijk er naar uit. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het in het eerste uur al bij het werk van Eu, dat we in het tweede uur nog meer werk van Mika Vaino zouden draaien. Wel nu, een van de mooiste tracks komt niet van Pansonic zelf, maar het samenwerkingsverband met Barry Adamson. Vandaar andermaal hier in X-Rated deze prachtige track van hun samenwerking. Barry Adamson dus en Pansonic. Rest in peace, Mika Vaino. Dit is het geweldige The Hymn of the Seventh Illusion. En als er iets in X-Rated de paaseditie past, dan is het wel deze geweldige track. Barry Adamson samen met Pansonic.

Een nieuw paaslied. Zonder gedronken te hebben, prijs ik God. Vandaag heb ik van alles meegemaakt. Al voortwandelend in de benedenstad, denkend aan de uiteindelijke dingen, zag ik een jongen, vermoedelijk een Duitse toerist, en volgde hem terwijl ik dacht: ik zal je voor je reet geven, of als dat niet kan, sla mij dan maar. De hoofdzaak is dat we bezig zijn. Tot hij de bijenkorf inging en ik, duizelig van geilheid tegen mensen opbotsend, zijn spoor bijster raakte. Nochtans werd ik niet moede u te loven, want onbegrijpelijk groot zijn al uw werken. Gij, die het wezen gemaakt hebt dat van achteren een kut en van voren een staart heeft. Zoals gezegd, ik had niet eens gedronken, maar toch wilde ik u schreiend eren en in tranen voor u knielen. O meester, slaaf en broeder, geslachte en verrezen God. Al neuriënd en in het geheim profiterend vervolgde ik mijn weg. Toen zag ik Bert van Beeren aan een wit tafeltje tegen.

over haar café gezeten, pogend met mes en vork een makreel te openen om deze in de zon te eten. Ik dacht, kijk, wat is in de natuur toch alles mooi gemaakt. Denk maar aan al die sterren met hun lichtjaren. Ik wilde wel naar een of andere avondmis, maar er was er geen.

0: dark and vacuum between the stars.
1: Arecibo. Een dark ambient project gemaakt door Lustmord, oftewel Brian Williams. Wel grappig dat dat stickertje er nog steeds op zit, of Lustmord de bijnaam Dark Ambient moet krijgen. Maar goed, Lustmord, dit is hem als Arecibo. Het album heet Transplutonium Transmissions en u hoorde daar Beyond the Heart of Space van. Vol met allemaal geluiden uit de space, uit de ruimte opgenomen. En daarvoor op veler verzoek weer terug natuurlijk tijdens de paasuitzending. Een nieuw paaslied van Gerard Reve. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Nog een kwartiertje met nu prachtige Russische gezangen. Ook die passen zo mooi in zo'n paasuitzending. Of in een kerstuitzending. En dit zijn de Russian Chants van Boris Vyokhtistov. Onder handen genomen door Bill Laswell. Een samenwerking is verschenen op het album Parastas, Russian Chants. In 1996 verschenen op 99 Records. Relative Motion, of althans een stuk daaruit, namelijk I Cry and Sob, Russian Chants.

En ik zag Off the Wand and the Moon afgelopen donderdag live in Tivoli Vredenburg in het buitengewoon gezellige Club 9. Heel klein zaaltje waar Off the Wand een intiem optreden gaf. Maar wel intiem, zo intiem dat het was wel met de hele band. En op een gegeven moment speelden ze deze track. Die bleek Hollow upon Hollow te zijn. En ik vroeg aan de mensen om mij heen van op welk album staat dit eigenlijk? Niemand die het wist. Nee, het is misschien een nieuwe track. Uiteindelijk kwam Stefan Hayes van onder andere Oosterwoud en Terzij de Horde met het goede antwoord. Ach, het staat al gewoon op Sonnenheim. We hebben het allemaal niet geraden. Stom natuurlijk, want het is een van de mooiste tracks die Off the Wand and the Moon ooit maakte. En die speelden ze ook werkelijk op virtuose wijze afgelopen donderdag in Tivoli Vredenburg. Hollow upon Hollow van Sonnenheim dus. Off the Wand and the Moon sluit deze paasepisode van X-Rated. Zometeen veel meer mooi werk in X-Ray. U hoort het project Anti-Mother en dat komt van Project The Three. Uitgebracht via Nextra in 2003. U hoort het volledige werkstuk Anti-Mother. Gevolgd door een track van het nieuwe album van Agathe Rollins, namelijk Diomeda. Dat verscheen vorig jaar via Datenbloem. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. En dit sluit dus deze X-Rated af. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray en blijf bij veel meer moois. Want deze zender heeft zo ontzettend veel meer moois te bieden. En de Tombola die gaat gewoon volgende week door. Vandaag was het feest met het Drone Cinema Film Festival. Volgende week geven wij kaarten weg voor een dubbel concert wat gehouden gaat worden op 30 april in Worm, Rotterdam, rond de wederopstanding van Mechaniek Commando en Meccano Unlimited. Dat dus volgende week hier in X-Rated. Voor nu, heb een mooie week, nog een mooie paasavond en maak er een mooie tweede paasdag van. IJs, weder en andere ellende dienende zijn we natuurlijk volgende week weer. Zondagavond, gewoontegetrouw tussen 9 en 11. Tot dan, heb een mooie week.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

heerlijk herkenbaar ook het geluid van Sandoz. En Sandoz was het geesteskind, of een van de vele geesteskinderen van Richard H. Kirk. Helaas wijlen Richard H. Kirk, ex-Cabaret Voltaire. Dit kwam van het album Intensely Radioactive uit 1994. En verschenen via Touch Records. En dat was destijds best opmerkelijk, aangezien Touch het over het algemeen op een hele experimentele boeg gooit. Dit is toch allemaal wat toegankelijker werk van Sandoz. Inner Rhythms hoorde u aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En er mag de komende twee tracks behoorlijk gedanst en gebeukt worden. Want de vaart gaat er even goed in en de beuk ook. Zometeen de nieuwste van Perk. Maar eerst is het de beurt aan Vexillary uit New York. Vexillary uit New York met het album Horror in Dub. Alles eerder een track gedraaid. En ik heb al gezegd, met dub heeft het helemaal niets te maken. Met horror en techno des te meer. In Danger hoort u van de nieuwste van Vexillary. Oeh, die kwam er wat hard in. Sorry.

Goeie genade, bent u daar nog? Perk met de nieuwste single Imperial Leather. En dat komt te staan op The Cut Off. En dat is een single LP mini-album die hij uit heeft gebracht via zijn eigen label Perk Tracks. Perk. En dat allemaal hier in X-Rated op de concertzender waar we verder gaan met iets dat nog moet verschijnen. En ik vergat dat net even te melden, maar die Facsillery waar we mee begonnen na Sandos, die komt pas op 19 januari. En degene die we nu gaan draaien, dat is de nieuwste van Julia Gover. Een soort mini-album wat gaat verschijnen op 16 februari pas. Het album dat heet Laika en Ulka Were Here via Semantica. Dit is Julia Gover met Laika Was Here.

Ja, verbazing over het nieuwste album van Rosa Anschutz. Dat is een heel ingetogen album geworden, terwijl we toch ook wel kennen van haar beukwerk. Denk aan dat het feit dat ze ook op Grauzone heeft gestaan met een behoorlijk hardere set. En dit nieuwe album, en dat verschijnt voorlopig nog niet, dat gaat gebeuren op 23 februari pas. Het nieuwste album van Rosa Anschutz, daar doet ze het heel rustig aan. Interior heet het album, gaat verschijnen via Klangbad. En u hoorde In zu festen Händen wird man nicht Wärme finden. Rosa Anschutz hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met Benj. Benj, oftewel Benjamin Edwards en Benjamin David Edwards voor vrienden. Benj met het nieuwste album The View from Vega. Het blijft een geweldig nieuw album. En daarom nu deel 5.

melancholiek van Eraldo Bernocchi, de allesdoende Italiaan die al heel lang aan het weg timmert. En in samenwerking nu met Hoshiko Yamane. Zij is de violiste van Tangerine Dream. Samen maakten ze het album Sabi, verschenen via Dano Valley Records. Of dat gaat heel binnenkort verschijnen. Ishirin hoorde u van dat nieuwe album. Schitterend. En vorige week draaiden we al een mooie track van het nieuwste album van Rick Sanders. Die heeft afgelopen maandag zijn album gepresenteerd in Lux in Nijmegen. En daarom andermaal een track van hem in de speler. Het album heet Ambient Sessions. Dit is Autumn Ambient 3. En dat verscheen via zijn eigen No Beat Music. Rick Sanders.

0: chapeau, Rick Sanders, voor jouw nieuwe album Ambient Sessions. Een erg mooi ambient album wat onlangs is verschenen, vorige week zelfs, of afgelopen week. Je hoorde Autumn Ambient 3. Rick Sanders uit Nijmegen. Nou, iets te vroeg, maar we kunnen vast gewoon aan uur 2 beginnen, dacht ik zo.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. Tot het donkere uur van middernacht. Maar nu eerst terug naar 1985. We hebben het over The Cassandra Complex. En ja, ze leven nog steeds. Sterker nog, ze komen concerteren en wel op 12 maart aanstaande. Excuus, dat is een fout. 22 maart aanstaande in de Q Factory in Amsterdam. 22 maart is volgend jaar komen ze concerteren in de Q Factory. The Cassandra Complex. De eerste single die ze uitbrachten, dat was March. En de tweede single, dat werd een hele grote underground hit. Wie heeft er niet lopen dansen, althans degene die al oud genoeg zijn natuurlijk, op Moscow, Idaho. Dit is uit 1985, de Cassandra Complex.

Ja, het is natuurlijk weer de tijd van het jaar. De tijd van het jaar dat we bezig zijn met de eindlijsten. Nou, daar kwam ik op omdat ik natuurlijk met de volledige eindlijst aan de gang ben geweest de afgelopen week. Een longlist heb en nog even een top 25 moet gaan samenstellen. Maar toen dacht ik, wat heb ik nou de afgelopen jaren eigenlijk ook alweer als beste albums gehad? En toen kwam ik uit in 2017 bij dit magistrale werk van Fallous Dei. Ik weet nog dat ik die voor het eerst hoorde en werkelijk van track tot track aan de grond genageld stond. Black Dawn uit 2017, dus op Dark Vinyl verschenen. Er staat een extra track op de vinyl en er staat een extra track op de CD. En de track Krieger, die staat op beide versies. Fallous Dei met Krieger hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij een heuse radio primeur. Het nieuwste werk van Comes Veldman. En dan hebben we het over Martijn Comes. Vroeger nog werkzaam bij de Concertzender. En tegenwoordig behoorlijk begenadigd muzikant. En Hessel Veldman, behalve begenadigde muzikant, nog steeds verbonden aan de Concertzender. En zijn album IJmuiden, dat was ooit weer de nummer 2 in mijn eindlijst. Dat was werkelijk een fenomenaal album. Wel nu, er is er dus een nieuwe samenwerking tussen de twee. Epox was hun eerste samenwerking en nu gaat verschijnen Manifest Exodus. En dat gaat gebeuren via Dead Mind Records uit Nederland. Volgend jaar gaat dat album verschijnen, maar ze hebben alvast een track vrijgegeven. En die kunt u geheel en al gratis downloaden via Bandcamp. Niet eens Name Your Price, nee, gewoon helemaal gratis. En die digitale track die krijg je ook sowieso gratis bij de aanschaf van het album. Want de track die staat weer niet op het album. Zo, en we hebben het over The Lord. Dit zijn Martijn Comes en Hessel Veldman.

album Na The Lord van Gomez Veldman. Ja, dat vraagt er natuurlijk om The Lord te draaien. Dit was The Lord en Marte. Marte, zangeres en weet zich vergezeld van The Lord. En The Lord, dat is Greg Anderson. Oftewel een van de eigenaren van Southern Lord Records. En natuurlijk een van de twee Sun O-leden samen met Stephen O'Malley. Sun O. The Lord, Greg Anderson samen in en Marte samen in The Eye of Destiny. Magistrale track. En het is een single, twee kanten bespeelbaar, uitgegeven in eigen beheer door The Lord. Greg Anderson dus. En we hebben een, tot aan de laatste plaat nog een, nou laten we zeggen, een minuut of drie over. En daarom hoort u nu een gedeelte van In Fallen. 3 Days of Darkness is het album. En u hoort nu Light Returns. En dat, ja, dat doet weer denken aan Winter Solstice natuurlijk. Daarover zo meer.

gyilkos, átoson, ezen.

Tamás Katai. Schitterend uit Hongarije. Je hoorde Öcsózó, als ik het goed uitspreek, van het album Erika Zobaya. Maar nog maar Hongaars is niet meer wat het geweest is. Prachtig werk, Tamás Katai.

0: En dat album verscheen via Ars Benavola Mater in 2006. En daarvoor dus In Fallen van 3 Days of Darkness met A Light Returns. Nou, het groot gedeelte bij van deze uitzending ging hier in de studio althans helemaal goed. Maar ik ben bedolven onder allerlei appjes en meldingen via de diverse socials dat het allemaal misliep. De website die het niet deed, de app die het niet deed, et cetera, et cetera, et cetera. Excuses daarvoor. Vooral voor degenen niet die nu luisteren, want die hebben het allemaal wel gehoord. Maar vooral degenen die naluisteren. En ik hoop dat ze dat ook doen, want sommigen die zijn er gewoon helemaal niet ingekomen en hebben het maar opgegeven. Heel erg vervelend. Maar dit is een ongoing story hier bij de Concertzender. Helaas. Goed, zonder dat we er weer uitgegooid worden, hopen we dat het volgende uur gewoon instart. We hebben het over X-Ray tot middernacht. En daar hoort u prachtig werk van Inference Engine. Hele mooie ambient uit 1995. Het album Gravity Well. Inference Engine, dat zijn Tony B. Charlton en Stephen Metcalf. Zometeen in X-Ray. Nou, ik had het net al met Light Returns over Winter Solstice. Wel nu, onze befaamde ambient nacht onder de titel Winter Solstice is weer aanstaande voor de 5e keer. Aanstaande donderdag op vrijdag, de nacht tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends, hoort u achtereenvolgens de collega's Roel Jansen, Harold Roeland, ondergetekende Bob Ruusje en eindigend met Peter van Kooten tussen 5 en 7. Mijn aandeel is tussen 3 en 5. Het donkerste gedeelte zit tijdens de winterzonnewende en dat is enkele minuten voor 4:30. Sleep is overrated. Volgende week is er de ultra zware, natuurlijk traditionele kerstepisode van X-Rated. En dan is er op Oudjaarsdag een non-stop X-Rated, want dan ben ik er voor één keertje niet live. Dat wordt een andere X-Rated dan dat u gewend bent. Uiteraard, want ook zonder presentatie. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren, voor degene die dat is gelukt. En wat mij betreft, en ik hoop wat u betreft, tot aanstaande donderdag, Winter Solstice, en anders volgende week zondag, X-Rated. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

Jazeker, buitengewoon goedenavond toegewenst. Dit is X-Rated live op de concertzender. Live vanuit de foyer van het Paard in Den Haag. Een iets andere uitzending dan dat u gewend bent bij X-Rated, maar dat hoort ook bij een live uitzending. Rewire is het festival en we zijn buitengewoon trots dat wij op dit festival ons mogen presenteren. U krijgt gewoon X-Rated zoals u dat gewend bent. Misschien met een iets andere lading, namelijk Rewire lading.

Tony Allen. En wij draaien muziek van Rewire nu, Rewire toen. En wat wij graag op Rewire hadden willen zien en er niet staat. Inmiddels hoort u ook nog Factory Floor. Die stonden vorig jaar op Rewire. Dit is Two Different Ways. Dit is X-Rated. Een buitengewoon...

0: wil er een speciale X-rated van maken door dingen hier te draaien die op dit festival staan. Dingen die op vorige jaren op festivals hebben gestaan, op dit festival hebben gestaan enzovoort. Maar ook wat ik graag op dit festival had willen zien. En dit was er eentje van, Vladislav Delay. Wat een waanzinnige plaat. Waanzinnige artiest ook. U luistert naar X-Rated op de concertzender live vanuit de foyer in het Paard in Den Haag. En naast mij is komen te staan René Passet. Hij is journalist, onder andere van Broadcast, DJ Broadcast en wat nog meer, René?
1: 3 voor 12 af en toe en ik schrijf voor OOR.
0: Oké, okay, je bent ook nog werkzaam bij de ANWB, daar lees je de files.
1: Ja, daar doe ik ook nog iets mee, geloof ik. Ja.
0: En jij kwam net eventjes hier gezellig aanschuiven en jij komt net bij Jeff Mills vandaan. Nu al, Jeff Mills en Tony Allen, die net, wat is het, een kwartier, 20 minuten bezig zijn.
1: Ja.
0: En ik hoorde een vreemd verhaal, namelijk dat het heel ernstig tegenviel.
1: Ja, nou ja, dat heb je soms. Het leuke aan Rewire is dat ze muzikanten laten samenwerken.
0: Ja.
1: Dus ja, dat ze dingen proberen die nog niet eerder zijn gedaan.
0: Ja.
1: En soms werkt zo'n samenwerking heel goed. Maar vanavond die samenwerking tussen Tony Allen, toch een van de beste afrobeat drummers ter wereld, en Jeff Mills, een van de grote techno-vernieuwers.
0: Ja.
1: Ja, die combinatie komt gewoon niet goed uit de verf, vind ik. En ik niet alleen hoor, want er lopen echt mensen weg boven.
0: Ja, klopt. Ik hoorde ook iemand vertellen die ze niet wilde zichzelf zijn geld terug hebben. Die was helemaal uit België gekomen en die had zoiets van, wat is dit voor een aanfluiting? Je hebt deze jongens, die staan ook hier. Nou, kortom, ik snap het niet. Zulke coryfeeën, hoe is het mogelijk, joh?
1: Ja, wat ik al zeg, dat heb je soms. Je probeert wat en sommige samenwerkingen die pakken heel goed uit.
0: Ja.
1: En deze dan wat minder. Het is wel natuurlijk zonde dat het een afsluiter is van een festival waar ik hele goede dingen heb gezien de afgelopen 3 dagen.
0: Nou, ik vind het prima hoor, want ik zie nu allemaal leuke mensen hier staan. Die staan hier in plaats van boven bij Jeff Mills en Tony Allen. En het is ook fijn misschien voor de mensen thuis die nu op dit moment naar X-Rated luisteren. Ze missen niks.
1: Nee, ja, ze missen een matig concert.
0: Ja, oké, een matig concert. Hey, en wat zijn je hoogtepunten van dit festival zo'n beetje uit je hoofd? Wat hebben ze wel allemaal gemist, die mensen thuis?
1: Ja, slaaptekort kijkt wel in. Maar ik merk wel, gisteravond vond ik echt heel erg goed. De kleine zaal met Aurora Halal, die een live gig gaf.
0: Ja.
1: Dat was echt super vet. Die hele line-up van die zaterdagavond gisteren vond ik heel sterk. Maar wat ik heel leuk vind aan Rewire is dat het een verrassingsfestival is. Dus je ziet hier dingen die je misschien nog nooit eerder hebt gezien.
0: Ja, precies, die eerste had ik ook inderdaad.
1: Ja, en die dan ineens heel bijzonder blijken. Zoals gisteren een Paul Vaclav Simple, die met een geprepareerde piano en een klein speakertje waaruit een Chinees liedje klinkt en een Laotiaans fluit, maakte iets heel bijzonders.
0: En ik trof jou ook aan vooraan bij SES Gunther Rieberg in de Prins 27 hier tegenover. Dat was ook weergeloos.
1: Deense technodame die een beetje op het kruispunt zit van soundscape, soundtrack-achtige techno en dansmuziek.
0: Wat ik
1: heel tof vind aan haar producties is dat ze helemaal geen hi-hats in haar techno heeft.
0: Nee,
1: het is allemaal puls en laag en bas.
0: Ja,
1: en toch word je betoverd.
0: Het werkt. Geweldig. Hey René, hartstikke bedankt.
1: Oké.
0: En de mensen hier bedankt, maar we zijn voorlopig nog niet klaar. We gaan hier door tot 11 uur, X-Rated op de concertcenter. En ik zei het al, we draaien ook materiaal wat al eerder te horen en te gezien is geweest op Rewire. Bijvoorbeeld James Holden. Hij was hier in 2014 en in 2016 op Rewire. Dit is James Holden, The Idiots Are Winning met Lump.

Een van de optredende artiesten die erg veel indruk maakte op Rewire dit jaar was een duidelijk Forest Swords. Ik heb zelfs mensen vergelijkingen horen maken met het oude werk van Pill, Public Image Limited, de box die daar toen van uitkwam, het zware dubwerk, Ja Wobble, dat soort namen vielen al. Forest Swords maakte dus een diep indruk. Ik zei het al, u luistert naar X-Rated op de concertzender vanuit Rewire. En ik wil ook af en toe artiesten draaien die ik graag op Rewire had gezien, maar die er niet staan. Want die zijn er ook. Zoals bijvoorbeeld TV Victor, Udo Hanveld. Waanzinnig. TV Victor, nu bij X-Rated.

Another tear.

Vorig jaar stond hier Mickey Blanco en dit was uit de stal van Mickey Blanco, Violence met Paul. Werkelijk een geweldig, maar dan ook echt geweldige track. En dit is voor al die teleurgestelde Jeff Mills fans die van boven druipelen, gewoon ook het echte ambient werk wat Jeff Mills ook kan doen. Dit is een mooie ambient track van zijn album One Man Spaceship. Jeff Mills op de Ambient Tour.

Goedenavond, welkom bij het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. We luisteren nog steeds naar X-Rated op de concertzender. Deze maal dus live vanuit de foyer van het Paard van Troje in Den Haag. Live vanaf het Rewire Festival, waar wij aandacht besteden aan Rewire. En natuurlijk ook artiesten draaiden die daar in voorgaande edities stonden. Of die wij graag daar hadden willen staan. Zien staan. Maar wat dacht u van een act die daar natuurlijk ook dit jaar weer stond en die op ieder jaar ook weer acte de présence geeft, bijvoorbeeld op Le Guess Who afgelopen editie. En dat is de band die al 26 keer heeft gezegd het laatste concert ooit te gaan geven in deze bezetting. En dan hebben we natuurlijk over Swans. Gisteren weer een goed optreden in het Paard hier. Knoepert hard, maar het deed me toch nog een beetje terug verlangen naar de Swans. Naar de Swans, zeg ik het weer. Naar Swans uit 1984. Wat te denken van toen. Hier is Swans met I Crawl.

Langzaam ebt hij weg. En hoort u het geroezemoes van uit de foyer van het paard van Troje. Aangezien het leek mij inmiddels dat Jeff Mills en Tony Allen zijn afgelopen. Maar we gaan hier nog met X-Rated op de concertzender door tot 11 uur. U hoorde net een prachtige, bloedstollend mooie track van The Bug versus Earth. Kevin Martin en Dylan Carlson. Prachtige track van hun nieuwste album Concrete Desert. U hoorde de titeltrack. Live vanuit Rewire. Live dus vanuit de foyer van het paard van Troje. En gisteren trad hierop Wolf Eyes. En dat vlak voor Pharmacon. Dat was werkelijk een sonisch geweld van geen enkele weerga. Dit zijn Wolf Eyes. Afkomstig van het album Human Animal. Met Rationed Rot.

0: quiet life. A quiet life.
1: Quiet Life. Natuurlijk Blixa Bageld en Theo Theardo van een Still Smiling album. Prachtig. A Quiet Life. En Blixa Bageld en Theo Theardo die traden hier natuurlijk vorig jaar op het Rewire Festival. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Iedere zondagavond live tussen 9 en 11 op dit geweldige radiostation de Concertzender. En ik zei het al, af en toe zijn er ook bands die ik graag hier had willen zien staan of op een ander mooi festival en die gewoon nog nooit geweest zijn. Je zult misschien denken, daar komt hij weer met zijn Noises of Russia, maar god beter het, deze band hoort eens op te gaan treden. Dit is Noises of Russia, Spirit van het album Humility.

terug.

Дух ясный, Дух светлый, Дух нетленный.

неподвижно, дух проницательно, дух ясный, дух света.

te willen.

Ja, A New Kind of Water van het album natuurlijk Deceit. A New Kind of Water van This Heat. Vanmiddag trad hierop This Is Not This Heat. Wat gewoon natuurlijk feitelijk This Heat is. Alleen heet het niet meer This Heat. En dat is voornamelijk het geval vanwege het feit dat het derde lid van This Heat niet meer leeft. En ze onder een andere naam verder wilden. Maar wat een optreden. Waanzinnig. Dames en heren, als u thuis luistert, u heeft heel veel gemist. Het, wat mij betreft, concert van het jaar. Ik was helemaal uit het veld geslagen. Tranen in de ogen. Goed, superlatieven zijn, kan ik alleen maar duiden. Ik schiet tekort aan woorden. This Heat dus. Vandaar deze ode aan This Heat. A New Kind of Water van het album Deceit. Aan het einde van deze episode van X-Rated op de Concertzender. De playlist van het programma, die moet u inderdaad vanavond noden missen. Hetzelfde geldt voor de playlist van Space Exposure. Deze volgen beide later deze week. Het is inderdaad technisch vanuit het paard niet echt heel erg handig om de playlist live bij te houden. Daar hebben we hier ook veel te druk voor. Dank voor het Rewire Festival die ons de gelegenheid gaf hier vanuit de foyer van het paard in Den Haag dit te doen en ons te presenteren aan alle festivalgangers. Het was sowieso een geweldig festival. Dank aan Rewire, dank ook aan de luisteraars thuis voor het luisteren natuurlijk altijd naar X-Rated. Er was sowieso ook nog een heel mooi optreden vandaag in de Pauluskerk van de Chai Factory. En dat vroeger natuurlijk het project van Hanjo Oostrom. Dat heette toen Chai en tegenwoordig heet het Chai Factory. Belofte maakt schuld. Ik zei al, u krijgt het volledige werkstuk, The Original Recordings van Chai, zometeen te horen in X-Ray. Dat staat klaar tussen 11 en 12. Ook volledig dus in het teken van Rewire. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle aanwezigen bedankt voor uw aanwezigheid hier. Nogmaals, Rewire, hartelijk dank. En we hopen dit volgend jaar ook weer te kunnen doen. Maar dat kan alleen als de Concertzender blijft bestaan. Dus wordt u vooral in Godes naam vriend van de Concertzender. Steun ons in de zoektocht naar de mooiste muziek die u eigenlijk nergens anders hoort. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, want dan is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe X-Rated. Dag!

Max.

Ja, dat is mooi, jongens en meisjes. Dat was uit 1993 alweer. Slow Dive. Slow Dive, maar dan in een remix gemaakt door de jongens van Bandulu. In Mind hoorde u met de Bandulu remix Out Mind. En dit staat op de 5 EP. Nou zijn er twee 5 EP's. Eentje is de gewone In Mind en de andere is dus deze Bandulu remix met op de B-zijde een fantastische Reload remix. Dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. En dat wij Slow Dive draaien, dat heeft natuurlijk een reden. We gaan het komende uur volledig in het teken zetten van het Rewire Festival. Dat gaat plaatsvinden van 31 maart tot en met 2 april. Dus vrijdag, zaterdag en zondag aanstaande in de binnenstad van Den Haag. Op allerlei mooie plekken, zoals het Paard van Troje, wat tegenwoordig weer het Paard gaat heten. En daarvoor heette het ook al het Paard. En toen ging het Paard van Troje heten. En voordat het Paard heette, heette het Paard van Troje. Kunt u het nog volgen? Anyway, u weet waar het zit. Op de Prinsengracht in Den Haag. En nog vele andere mooie plekken. Dat Rewire Festival. Slow Dive zal daar dus gaan optreden. En verder is er, ik zal een kleine bloemlezing geven, nog veel meer te beleven op de inmiddels 7e editie van het Rewire Festival. Wat dacht u van de samenwerking tussen Jeff Mills en Tony Allen? Ja, en dan natuurlijk Swans. Daar zijn ze weer. Voor de zoveelste keer. De Heintje Davids van de alternatieve muziek. We houden ermee op. Ach nee, we gaan ermee door. Verder muziek van Arca en Jesse Kanda. Een project van Sums en dat zijn Kangding Ray en Barry Burns van Mokwai samen. Forest Swords, Helena Hauf, Daniel Lanois, Wolf Eyes, Pharmacon, This Is Not This Heat, oftewel een nieuwe incarnatie van This Heat, Blank Mass, AGF, James Zoo Quintet, Oliver Coates, SES, Gunver Rijberg, These Hidden Hands, Virginia Wing en nog veel, veel, veel, veel, veel meer fraais. Alle info kunt u vinden op www.rewirefestival.nl. Rewirefestival.nl. Verder zijn er nog workshops en er zijn filmvertoningen, waaronder een prachtige film van Tony Conrad. Er zijn tentoonstellingen, er is een boeken- en platenmarkt, etcetera, etcetera, etcetera. Nog veel meer moois. En waarom noem ik dit en zeg ik dit allemaal? Omdat wij kaarten gaan weggeven voor het Rewire Festival. Wij geven dagkaarten weg. Dus 2x2 geven wij weg. En dat kan zijn dus voor de vrijdag, voor de zaterdag en voor de zondag. Dus let wel, niet het hele festival, maar dagkaarten. Dus ik zou zeggen, luistert u goed naar X-Rated en kijkt u vooral op de site van Rewire en zeker de timetable welke avond uw voorkeur heeft. En dan kunt u mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Rewire met daarachter natuurlijk de dag van uw voorkeur. Want dat moet ik wel weten natuurlijk. 2x2 kaarten geven wij weg, dus u kunt erheen met wie u ook maar wilt. De mailbox gaat nu open. Mailt u naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op de mooie kaarten voor het Rewire Festival. Nu snel terug naar de muziek, want daar gaat het tenslotte om. Ik heb nog geen muziek, want dat bestaat er nog gewoonweg niet van het samenwerkingsverband van Jeff Mills en Tony Allen samen. Behalve op YouTube wat vage live-opnames, maar natuurlijk wel van Jeff Mills solo. En daar gaat u nu naar luisteren, Detections of an Unknown Force van Jeff Mills. De mailbox staat open, dus ik zou zeggen, mailt u.

Ja, dat is lekker, hè. Benjamin John Power, oftewel Blank Mass. Een helft uit de Fuck Buttons. Heerlijk, Blank Mass treedt dus ook op het Rewire Festival. En u kunt dus nog mailen. De mailbox staat nog steeds open. En dat het er ook wat steviger aan toe gaat, dat bewijst deze dame. S.E.S. Gunther Rieberg. Dit is van haar album Aftriek. Pontadont.

Prachtig nieuw werk van Forest Swords, The Highest Flood. Ren nog maar niet naar de winkel, want die is er nog niet. Maar gaat binnenkort wel verschijnen op Ninja Tune. Wat er wel is, is These Hidden Hands, het album Vicarious Memories. Daarvan nu Dendera Light, want ook These Hidden Hands zal optreden op het Rewire Festival, waar wij dagkaarten voor weggeven. Mailen. De mailbox staat open. Nog steeds.

Ja, prachtig werk van Daniel Lanois. Geen solowerk, want dat kon ik zo gauw in mijn eigen platenkast niet goed meer vinden. Maar wel zijn prachtige samenwerking met Brian Eno. En die hoorde u zojuist in het prachtige nummer Sirens. Hier op de concertzender, waar wij nog steeds melding maken van het Rewire Festival. Aanstaand weekend, dus vrijdag, zaterdag en zondag aanstaande. Rewire in Den Haag. En wij geven daar 2x2 dagkaarten voor weg. Zet u vooral in het mailtje welke dag uw voorkeur heeft. Want ik zie hier en daar een mailtje voorbij komen dat dat niet heeft. En ik zie ook mailtjes voorbij komen waar geen achternaam vermeld staat. Hartstikke leuk en aardig. En tutoyeren doen we allemaal graag. Maar ik wil natuurlijk wel graag weten welke namen volledig zijn. De mailbox die staat nog ruim een kwartier open. bob.ruusje@concertcenter.nl. En we zijn bijzonder blij, maar dan ook echt heel blij, dat het gezelschap This Heat weer bij elkaar is. Natuurlijk maar 2/3, want 1/3 lid is dood, helaas. En die kan er niet meer bij zijn. Maar Charles Boelen en Charles Hayward, die zijn er wel bij. En dat zijn 2 originele leden en ze gaan tegenwoordig door het leven als This Is Not This Heat. En weten zich live vergezeld van onder andere Daniel O'Sullivan. En die kennen we onder andere van bands als Ethan Knorr. En die heeft ook wel meegespeeld bij Sun O. En dus dat wordt heel erg bijzonder. This Heat, This Is Not This Heat speelde op zondagmiddag notabene. Gezellig als u overigens mailt voor de zondag, want dan kunt u langskomen. Volgende week zenden zowel Roel Jansen met het programma Space Exposure als ik in X-Rated live uit vanuit de foyer van het paard in Den Haag. Dus Space Exposure en X-Rated live op de zondagavond. En X-Rated komt dus naar u toe deze lente. Goed, ik had het dus over This Heat. Zo klonk het in 1982 op het fabuleuze album Deceit. Hier zijn ze in Paperheads.

En live gaat dat dan waarschijnlijk nog 3 kwartier door. Want Swans weten hun nummers heel erg mooi lang uit te sponnen. Heerlijk. Goed, die treden dus op het Rewire Festival op de zaterdag. Dus gaat dat zien als u een van de gelukkigen bent die een kaartje heeft kunnen winnen. En als u geen kaartje heeft kunnen winnen, dan is sowieso een kaartje kopen ook zeer de moeite waard. Wat ook zeer bijzonder is, en dat zal gaan optreden op Rewire, is de Chi. C-H-I. En tegenwoordig heet dat de Chi Factory. Het is project van Hanjo van Oostrom. En er wist zich ten tijde bijgestaan door onder andere iemand als Michel Banabila, die ook op deze track die u hoort meespeelt. Hij komt er een beetje kaait vanaf, want we hebben nog maar 2,5 minuut in dit uur. Maar geen nood, de X-Ray voor volgende week, die zal volledig gevuld zijn met de original recordings van Chi. Dus dan hoort u het allemaal helemaal. En dat voor diegenen die gewoonweg niet aanwezig kunnen zijn bij Rewire en wel gewoon lekker radio kunnen luisteren. X-Ray is dus niet live, maar X-Rated volgende week wel. Dit is een klein stukje Chi. Before the Mountain.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, welkom bij het tweede uur X-rated op deze donkere zondagavond inmiddels. Het is inmiddels zomertijd en dat is blijdschap, want hoe langer het licht blijft, hoe beter het is. Maar voor X-rated werkt het toch niet. Gelukkig is het nu wel donker. De donkere, duistere uren tot aan middernacht met straks nog natuurlijk X-ray. De mailbox is gesloten en u heeft me flink aan het werk gezet, want u heeft massaal gemaild voor Rewire. Dat zal ons goed doen en dat zal Rewire ook goed doen. Ik ga dus aan het werk om de 10e en de 20e eruit te pikken. Tot die tijd kunt u luisteren naar mooie muziek en natuurlijk de winnaar maak ik rond 10:30 bekend. Mechaniek Commando, die zijn ook weer bij elkaar en die maken ook een tour. Zo treden ze over 2 weken op de platenbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. En ze zullen ook nog optreden in onder andere Paradiso, het patronaat in Haarlem en Worm in Rotterdam. En voor de gelegenheid is natuurlijk ook het eerste album It Would Be Quiet in the Woods If Only a Few Birds Sing weer opnieuw uitgebracht. Geweldig. Mechaniek Commando via Tone Float Records weer verkrijgbaar uit 1981. Dit is Birds.

track waarvan je verwacht dat het tot een gigantische climax komt, maar die komt niet. Ingehouden spanning bij de Symphony for Biomechanical Breakdown. U hoorde James Bernard, uit 1997 verschenen via Side Effects Records, het label opgericht door leden van SPK, door Graham Revell onder andere, en later overgegaan in de handen van Brian Williams, oftewel Lustmord. Prachtig werk van James Bernard. U hoorde Tourmaline. U luisterde naar X-Ray dit op de Concertzender, en ik had er nog één liggen voor de Rewire Special, maar die paste niet meer. Dus ik denk, weet je wat, ik duw hem gewoon hier naartussen. Want ja, hoe kan je iemand als Pharmacon laten liggen? Van het album Bestial Burdens is dit Body Betrays Itself.

En dat waren twee lawaaidames op rij, heerlijk zeg. Pharmacon. En hierna hoorde u, daarna hoorde u Pews Mary. Dat van het album The Spiral, hoorde de titeltrack The Spiral. X-rated op de concertzender, net 10:30 geweest, dus dan is het de hoogste tijd. En tijdens James Bernard had ik even de goede tijd om goed te tellen de 10e en de 20e mailer eruit te kiezen voor de Rewire kaarten die wij kunnen weggeven. 2x2 dagkaarten naar keuze waren het. Wel nu, de 10e winnaar die was voor Bram Okkerman. Bram Okkerman. Hij koos voor de zondag. Je kan er plus 1 naartoe. Hoe het in zijn werk gaat, dat hoort u waarschijnlijk deze week. En nou ja, sowieso hoort u dat deze week. Ik neem aan dat er e-tickets vanuit Rewire je kant op komt. Maar misschien wordt het ook wel gastlijst. We laten het weten. De 20e winnaar voor vanavond is Paul Roosendaal. En hij koos voor de zaterdag. Dus Bram Okkerman voor de zondag. Paul Roosendaal voor de zaterdag. Nou, Bram kon ons in ieder geval opzoeken in de foyer. Want daar staan we dus zondagavond. Roel en ik met Space Exposure en X-Rated. Live vanuit het Paard in Den Haag. Voor alle thuisblijvers, u kunt gewoon gewoontegetrouw inschakelen op de concertzender. Want daar gaat het allemaal plaatsvinden. Wel nu, de winnaars. Gefeliciteerd namens Rewire. Namens X-Rated, namens mijzelf en de concertzender natuurlijk. Hartstikke leuk. Wees erbij en voor diegenen die helaas naast het potje hebben geplast, er zijn kaartjes in omloop, dus koop die. Het is de moeite waard. Hartelijk dank voor alle meeders, het waren er echt heel veel. Leuk dat Rewire in ieder geval zo'n populair festival is, dat zien we graag. Goed, nogmaals, gefeliciteerd. En nu terug naar 1983, daar is het gezelschap Soviet France. Die hebben een van de eerste 12 inches uitgebracht. Dit was volgens mij hun tweede. Die heette Norsch. Daarvan hoort u nu twee stukken. Nog in de originele bezetting dus. Met Ben Ponton en Robin Story onder andere. Soviet France. Twee stukken uit Norsch.

0: The Well of Sadness is Daniele Giustra. En daarvan hoorde u The Day When One Accepts the Death. Er staat op een verzamelaar Gloria Victis V. Victis. Dat in 2005 verscheen via War Office Propaganda. Een alleraardigste verzamelaar waar onder andere ook mooie liedjes op staan van Cold Fusion, Der Arbeiter, Rykanor, Staalwerk 9, Harvest Ring, Parsifal en Rasthof, Dachau, Toroid, Karjalan, Sisit en nog veel meer fraais. The Well of Sadness. En daarvoor Atomin Electrin. Toen het album uitkwam had ik beloofd veel meer van dat album te draaien en tot mijn grote schok had ik slechts één track gedraaid. Dus het wordt weer de hoogste tijd. Wat een prachtalbum. Een album wat maar blijft groeien, zeg maar. Alhoewel ik dat als term haat. Atomin Electrin, oftewel Peter Andersson en zijn album The Second Moon. U hoorde 2016 HO3. Geweldig space synth werk. X-Rated zit erop, maar er is zometeen nog X-Ray. Met allereerst een korte track van Matthias Grasshoff van het album The Dark Light Quest. Daarna het volledige werkstuk Surge. En dat is fonkelnieuw verschenen via het Italiaanse label Glacial Movements van Alessandro Tedeschi. U hoort het werk Surge van Johannes Malfatti. En het is ijzig koud. En dat is omdat het ook nog steeds buiten, 's nachts in ieder geval, nog ijs en ijskoud is. Zeker met zo'n harde oostenwind. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond, maar niet gewoontegetrouw uit de studio hier in Utrecht. Nee, we zitten live dus vanuit het Paard van Troje in Den Haag. In de foyer. Bent u in de buurt, komt u vooral een handje geven, kletsje maken en een biertje drinken. Want dat wordt gezellig. Volgende week een gezellige X-Rated dus vanuit Rewire. Nogmaals gefeliciteerd aan aan de twee prijswinnaars die ook iemand nog mogen meenemen. Ik hoop u volgende week te zien, in ieder geval op de zondagavond bij X-Rated live vanuit Rewire. Tot dan!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

mensen, wat lekker. De allereerste single van Apollo 440. Dat was destijds in 1991 Lolita. Een prachtige track die aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Apollo 440, ze leven nog steeds en ze treden ook weer op. Maar dit soort geluiden doen ze vast niet meer. Dat is jammer. Welkom bij een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond, daarna veel meer fraais in X-Ray. Van geluidsmuren tot verstilling en mooie liedjes. U hoort het allemaal voorbij komen in een nieuwe X-Rated. Met nu eerst nieuw materiaal van Nathan Fake. Zijn nieuwste heet Providence. En daarvan hoort u zometeen, of eigenlijk nu al, de titeltrack. Nieuw verschenen op Ninja Tune. Providence. Aan het begin van de nieuwe X-Rated. Nathan Fake.

Zo, plots einde van Blank Mass. Volgens mij vindt Benjamin John Power Blank Mass zijn soloproject veel leuker dan de Fuck Buttons, want die zijn niet meer zo actief. Blank Mass wel, ze komen weer optreden, ook op het, onder andere op het Rewire Festival. Dit van zijn nieuwste album World Eater. Je hoorde Rhesus Negative, Blank Mass. En dit is Mind Over Mirrors. Dat is het project van James Fennelly. En weet zich vergezeld van diverse artiesten van diverse snit. Waaronder mensen uit Freakwater, Caliphone, Circuit des Yeux en Death Blues. Dit is Undying Color, het nieuwste album van Mind Over Mirror. Prachtig nummer met invloeden uit de minimal music. Je hoort Restore and Slip.

0: Heerlijk elektrowerk van Artifact, Somatic Dreams. En dit is weer zo'n heerlijk kleinootje wat ik gevonden heb op de allernieuwste Mind the Gap. We zijn alweer bij nummer 125. Mind the Gap, de gratis cd bij het voortreffelijke Gonzo Circus. Daarop nog veel meer fraais. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En als ik zeg opgedragen aan Pete Nemluk en Neil Armstrong, dan weet u denk ik wel welke kant het nu op gaat. We gaan inderdaad een beetje de rust in, de space in. Met uit Budapest, Hongarije, muziek van Tamás Károly Tamás. En dat is met de artiestenaam Aitar. Het geweldige Astronautica, de space version. En het klinkt ook inderdaad volledig als Pete Nemluk.
1: Mission sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.

Op de valreep tussen 16 en 2017 verscheen het album van James Murray op het Franse Ultime Records. Prachtig materiaal verzameld op het album Eyes to the Heights, James Murray. En dit is de debuutalbum, het debuutalbum van Joshua Sabin. Verschenen via Subtext Recordings. En Subtext, dat is onder andere het label van, laten we zeggen, Empty Set. En voornamelijk ook Rolly Porter en Paul Yemena Sam. Waar de laatste twee het voornamelijk ook halen uit harde geluidserupties, houdt Joshua Sabin het juist ingetogen. En het komt eigenlijk continu net niet tot een climax. Maar een spookhuis, dat blijft het. Joshua Sabin. Zijn eerste album heet Terminus Drift. En daarvan nu Achy.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Ja, daar bent u ook nog even stil van. Tenminste, ik wel. Het geweldige werk van Joshua Sabin. Maar goed, u bent inmiddels aanbeland. Ah, dan hebben die rothonden weer. Schop ze naar buiten en u blijft zelf binnen en ontsteek wat kaarsen en vult natuurlijk een goede kelk. Joshua Sabin, ik zei, wou eigenlijk zeggen, op weg naar het album van het jaar. Vandaag. Nog veel, veel moois van toen en nu in de wereld van experiment en avant-garde. En nu eerst terug naar 1982. Het tweede album van Dark Day. Dat was destijds heette dat R.L. Crutchfield's Dark Day. Zo heette de eerste LP en de tweede die ging Dark Day heette, of althans onder de naam Dark Day met de titel Window. Daarop staat het geweldige The Metal Benders. Dat aan het begin van een nieuw uur X-Rated.

Heerlijk. De originele versie van The Sea Priestess hoorde u van Coil. Afkomstig van het album Astral Disaster. En dat dan niet degene die in de normale versie is verschenen, maar degene die in 1999 puur alleen op LP is verschenen. In een oplage van 99 stuks. En dat is een significant andere versie dan diegene die later officieel verscheen op Astral Disaster. En we draaien deze omdat het weer opnieuw wordt uitgebracht door hetzelfde label. Het label Prescription. En weer in een hele kleine oplagen. Dus als u de kans krijgt, grijp hem. Want de originele, daar betaalt u, nou, ik geloof dat het laagste bod ongeveer €800 is voor een LP. De originele dus, en 99 stuks. En bestaat er ook nog een testpersing van 14 stuks. Dus aan het werk, zou ik zeggen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nu teruggaan naar 1986. Officieel opgenomen in 1984 al. Het album Moral Rearmaments van Zagorin. Dat verscheen via Atonaal Records destijds. Een LP, Moral Rearmament. En daarvan hoort er nu New Flesh. Een album waar onder andere ook Genesis B. Orridge aan meewerkt. En Simon Crabtree en Julian Gilbert van Bourbonese Quack. Dit is Zagorin. New Flesh.

Hey, Matthew.

I love the blue.

Who is the horse?

Just waiting for the site to get a QPR. Always done.

Wat mij betreft nog steeds black metal held nummer 1. Burzum van het album Philosophum. Burzum die in tussen 1993 en 2009 in de gevangenis heeft gezeten vanwege het vermoorden van de gitarist van Mayhem. En hij heeft ook nog eens een keer diverse kerken in de brand gestoken. Ja, Vark Vikernes, een heerlijk heerschap. Hij maakt echter hele fijne muziek als Burzum. En hoewel zijn denkbeelden nogal bedenkelijk zijn, de teksten van Burzum zijn dat echter nooit. Hij heeft nooit zijn politieke voorkeuren daarin door laten blijken. Overigens viel daar in dit nummer helemaal niets van te horen, want dit was instrumentaal Gebrechlichkeit 2 van Burzum. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar het tijd is voor lekker nieuw werk van Nordvarger. Daar zijn we altijd heel blij mee. Het nieuwste album heet The Secret Barbarous Names. Daarvan hoort u nu een mantra voor Keperta. Dit is Nordvarger.

0: temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory.
1: Ongetwijfeld voor het eerst en ongetwijfeld voor het laatst dat Benny Goodman met Sing, Sing, Sing in X-Rated is te horen. Maar dat komt omdat het is toegevoegd aan een geweldige track van Tribe of Circle dat u net hoorde. Afkomstig van het album Children of a Weakened God. U hoorde In Dulce Jubilo en dat heeft dan ook weer helemaal niets te maken met natuurlijk dat hitje en de traditional van Mike Oldfield. Geweldig werk van Tribe of Circle. En dit zijn de donkere krochten uit Italië van Amon. Andrea Maruti, opnieuw uitgebracht het album El Kela en daar zit een extra album bij, een soort verzamelaar waar twee unreleased tracks op staan. En dat is deze eentje van. Het album heet nu El Kela Al Akdar. Dit is Amon met Stone Voice No. 2.

tot aan de laatste snik. En zo wordt dat geweldig, helemaal fonkelnieuw werk van House of Cozy Cushions.

0: En House of Cozy Cushions is natuurlijk al sinds een tijd het project van Richard Bolhuis. En hij wist zich bij deze track vergezeld van de schitterende stem van de zangeres Carol Ann McGowan. Music we make will keep us sane. En als footnote staat daarbij: in these perilous times, the spirit of music may be the one thing that keeps us sane. Wel nu, als we zo naar de wereld kijken en de gekte om ons heen, ook in ons eigen land, dan kunnen we daar alleen maar, dat kunnen we alleen maar beamen. Geweldig nieuw werk dus van House of Cozy Cushions. Nieuwe single, die zal verschijnen 27 maart aanstaande. Zal overigens ook gepresenteerd worden bij een nieuw concert en een installatie die te ziel zal zijn in de synagoge in de Volkingenstraat nummer 60 in Groningen. En dat allemaal in samenwerking met het Groninger Museum. Dat zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart aanstaande. Gaat u daar naartoe als u in de buurt van Groningen bent, natuurlijk. House of Cozy Cushions sluit deze episode van X-Rated af. Maar er is meer, namelijk X-Ray. Zometeen tussen 11 en middernacht. Daarin werk van Maurizio Bianchi, oftewel MB. En zijn samenwerking met Saverio Evangelista. En hem kennen we dan weer van Esplendor Geometrico. U hoort een track van het album Micromal Sonorities. Daarna nog even een terugblik op het album Mare Nostrum van Heck. En afsluitend met Super Feta. En het album uit 2013 Structural Tendency. Dat allemaal zometeen tussen 11 en middernacht bij de concertzender in X-Ray. En er is natuurlijk nog veel meer moois te beleven bij deze concertzender. Steunt u ons, word vriend van de concertzender. We hebben het keihard nodig. Als er niet heel snel iets gebeurt, dan hoort u volgend jaar dit. En dat wilt u niet. U wilt X-Ray behouden, u wilt de concertzender behouden. Dus doet u een kleine donatie richting concertzender. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated en X-Ray. En 2 april is er een hele speciale live vanuit het Paard van Troje in Den Haag. Dan zenden we namelijk uit samen met Space Exposure van Roel Jansen op het Rewire Festival. Voor nu, blijf bij X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
2: に反逆せし罪
3: 存在自体が罪

0: Enjoy Acid Rock.
1: There was a time when rock and roll was easy, but now it's clean and heavy. Dat is duidelijk. Frank de Wulf, oftewel Rhythm Device, deed in 1989 Acid Rock. Een mooie binnenkomer, dachten wij zo, bij een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Straks alles over het aanstaande Grauzone Festival. Maar tot die tijd twee gloedvolle nieuwe tracks. Inderdaad, slechts twee. De volgende duurt namelijk best een tijdje. Dat wordt Astralashes. Maar daarover straks meer. Nu eerst Vetro Paco. Heel erg mooie samenwerking uit Italië. Van Gianluca Favaron en Andrea Bellucci. Zij vormen Vetro Paco. Dit is Ozone. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Heerlijke psychedelica alom van Astral Ashes. En dat is eigenlijk, of dat zijn eigenlijk, niemand minder dan Astralasia en The Use of Ashes. Astralasia is al sinds jaar en dag een soort trance, psytrance of psychedelische trance project van Swordfish. En The Use of Ashes, dat is een... ja, zeg maar een band die is voortgekomen uit de Cold Wave, New Wave formatie Mechaniek Commando. Wel nu, die zijn een samenwerking aangegaan en hun LP is net verschenen en te krijgen al via Tone Float Records. Ibiza 72 hoorde u van het debuutalbum dus van Astral Ashes. Prachtig werkstuk wat u nu nog eventjes op de achtergrond hoort verder gaan. U luistert naar X-Rated op de concertzender en dat geeft mij mooi de tijd om even uit te gaan weiden over het Grauwzone Festival, want dat is aanstaande. En wel aanstaande zaterdag in het Paard in Den Haag en het Korenhuis in Den Haag. Het Grauwzone Festival, dat is al een aantal keren in Amsterdam georganiseerd en nu wordt het dus op 11 februari aanstaande zaterdag dus, gehouden in het Paard van Troje in Den Haag. En dit is weer een erg mooie samenscholing van talloze mooie artiesten. Wat dacht u van Jenny Beth? Zij is van Savages. En zij zal een soloconcert ten gehore geven waar ze zichzelf op de piano begeleidt. Verder Martin Rev. Martin Rev is de sinds jaar en dag de toetsenist synthesizerspeler van Suicide. Hij is nu natuurlijk alleen dankzij of ja, vanwege het heengaan van zanger Alan Vega. Hij doet dat nu solo en zal ook solo tracks ten gehore brengen. Inclusief ook natuurlijk nog Suicide tracks. Hoe dat er aan toe gaat, ik ben heel benieuwd. Dus dat gaan we volgende week zaterdag zien. Verder, Chameleons Fox zal optreden. Chrome komt weer naar Nederland. Daar zijn we natuurlijk ook buitengewoon blij mee. King Dude, een spoken word performance van Lydia Lunch. Anna von Housewolf zal ook weer aantreden. Verder Fred and Tudy, zij zijn van Dead Moon. U krijgt ook de Underground Youth en Agent Sidegrinder. En de laatste die heeft ook te kennen gegeven dat ze er eigenlijk zo min of meer mee op gaan houden. Of in ieder geval de zanger houdt ermee op. En dit zal een van de laatste concerten zijn die ze zullen geven. Dus wees daarbij van Agent Sidegrinder. Verder krijgt u nog Whispering Suns, Xenias, Yoko Cola en Electrovolt, diverse DJ's en er is ook een platenmarkt. Verder zal er een symposium zijn en een Q&A met Mike Dudley van The Sound. Natuurlijk ook nog een filmvoorstelling rond The Sound, Walking in the Opposite Direction. En ook nog een tentoonstelling die gewijd zal zijn aan Adrian Borland en The Sound. Nou, genoeg dacht ik. U kunt mailen, want wij geven namelijk kaarten weg voor dit festival. Grauwzone dus, aanstaande zaterdag in het Paard van Troje in Den Haag. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Grauwzone. We geven 2 kaarten weg, dus ik zal heel eerlijk zometeen gaan kiezen tussen de 5e en de 10e mailer. bob.ruusje@concertzender.nl. Maar nu snel naar de muziek en zelf kijk ik ook bijzonder uit naar Anna von Housewolf, dat zal weer miraculeus zijn. The Miraculous. De mailbox gaat nu open.

Again, the purpose.

It is a

De totale vervreemding van Severed Heads, Voices of the Dead. En dat staat op City Slap Horror. Severed Heads nog altijd, het project van Tom Ellard. Erg blij dat ik de band Severed Heads nog heb kunnen zien vorig jaar. Want dat was een fenomenaal optreden om daarbij te zeggen. Oh, daar zijn we nog kaarten voor weggegeven, geloof ik, of niet? Nou, weet ik niet meer. Anyway, het was een memorabel concert. Severed Heads en nu nieuw werk van Torn from Beyond. Die ging vroeger te werk als Mortaya. If the View Freezes is het nieuwste album. En daarvan nu From the Depths.

prachtige stem en de prachtige muziek van Thor Lundfall van het album Under the Shadows of Trees. Het schitterende Lost. En heel toepasselijk uitgebracht op Eternal Autumn Editions. Want zo af en toe denk je wel dat het altijd herfst is. Behalve de komende week, want de ellende komt weer op ons af. Weer een nieuwe winterperiode. De hel die winter heet. Thor Lundfall bracht ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, nog veel meer fraais staat u te wachten. Zeker de komende 2 uur. Allereerst is er X-Ray. X-Ray zal beginnen zometeen met een track van Strom Noir. Dat van het album Glaciology. Dat is omdat het koud wordt. Gewoon, ja. Dan 3 tracks van Will Bolton. Prachtige, hele bijzonder fraaie gelaagde ambient. Zoals dat te horen is op het album Inscriptions. Will Bolton. En we eindigen wederom met een track van Strom Noir van Glaciology. Dat zometeen allemaal in X-Ray tussen 11 en middernacht. Daarna is het de beurt aan Concertzender Live. En dat zijn opnames die gemaakt zijn in de Helling in Utrecht op 8 oktober 2016, jongstleden dus, van Legiac. Prachtige opnames die daarvan gemaakt zijn, die hoort u zo meteen tussen 12 en 1 in Concertzender Live. Direct dus na X-Ray. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe episode van X-Rated te beleven. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Tot die tijd, hoed u voor de kou en andere narigheden. Laat de wereld voor wat het is en dompelt u onder in mooie klanken. Misschien ook nog eens even goed attenderen op het X-Rated kanaal wat de concertzender heeft. U drukt gewoon op de knop X-Rated en u krijgt willekeurige uitzendingen uit het verleden aan u voorbij. Dat is mooi, een prachtig archief. Voor nu, heb een mooie nacht. Blijf nog even bij de concertzender, blijf bij X-Ray. Maar voor nu, dag.

Max. Ratings.

Zo, een echte ouderwetse rave. Met Drug Free America. Drug Free America met Drop Zone. En dat Life at the Underworld Camden Free Tibet. Drug Free America begonnen als bikergezelschap met nogal, ja, zeg maar, biker rock. En later steeds meer in de acid en de rave en de techno. En dat deden ze op buitengewoon voortreffelijke wijze. Dit verscheen in 1993 op het label Dreamtime. En dat is weer een superlabel van het label Peaceville, wat voornamelijk metal uitbracht. Jawel, zo kan het verkeren. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent op deze zondagavond. X-Rated tot 11 uur, daarna nog meer moois. Tot 11 uur in X-Ray. En dit is Dapak Solo. Hij heet eigenlijk Niklas Worgt. De Get Up EP, die verschijnt 14 oktober. En dat verschijnt via Zonderling Berlin. Dit is Dapak Solo met Vanilli. Dit is X-Rated. Fijn dat u erbij bent nogmaals. Een hele goede avond.

Ook uit de Oosterburen vandaan. Tom Peters en Ralf Kobernoes. U hoorde Unity met eveneens een Duitse remix. Namelijk gemaakt door Karsten Jost. Heerlijk ingetogen, fijne track van Tom Peters en Ralf Kobernoes. En dat zal verschijnen op wederom 14 oktober. Het is dus nu nog niet uit. En wat ook nog niet uit is, en dat gaat zelfs pas op 14 november gebeuren, is Emmanuel de la Paix. Daar hoort u zo meteen een track van. En daarna is het tijd, of na de volgende track, na de volgende twee tracks, is het tijd voor een blik op het slotweekend van het Sonic Acts Festival. Daarover zo alles, want u kunt kaarten winnen. Maar eerst gaan we naar Emmanuel de la Paix. Green Machine staat op zijn nieuwe EP LP Terre Brûlée. En die gaat dus, zoals gezegd, 14 november verschijnen. Emmanuel de la Paix.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Radboud Mens met zijn twee nieuwe albums. Continuous and Movement. En ditmaal hoorde u weer een track van het album Continuous. Conversion. En hij doet dit werkelijk op voortreffelijke wijze. Radboud Mens, concertzender collega die het eventjes doet met twee nieuwe albums. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we het eventjes helemaal gaan hebben over het aanstaande Sonic Acts slotweekend. Ja, want op zich is Sonic Acts al een tijdje aan de gang. Dat is het hele weekend al aan de gang. En daarvoor waren er nog allerlei tentoonstellingen en workshops en et cetera. Dit weekend is er ook heel veel aan de hand. Maar volgend weekend, dat is het slotweekend en dat is interessant. Vanavond geven we ook kaarten weg. Twee kaarten voor de zaterdagavond en twee kaarten voor, ja, het is niet anders, de zondagavond. Als u belooft dat u X-Rated inhaalt, als u tot de gelukkige behoort. We geven twee kaarten weg voor de zaterdag, tweemaal voor de zondag. Maar eerst over de zaterdag. In Like Minds in Amsterdam presenteert Sonic Acts op zaterdag 15 oktober de nieuwe film van Aurat Sats, The Future Waters of the Storm Surge. Deze korte film, die is gemaakt in opdracht van Sonic Acts als nieuw hoofdstuk van haar speelfilm Preemptive Listening, gaat in op waarschuwingssystemen zoals sirenes en bijvoorbeeld het luchtalarm. En dat in het tijdperk van de door de mens veroorzaakte ecologische rampen. De avond in Like Minds wordt afgesloten met een optreden van de Canadese componiste Sarah Davachi, die een arrangement van de lange compositie Long Graders uitvoert. Deze korte film, die is gemaakt in opdracht van Sonic Acts als nieuw hoofdstuk van haar speelfilm Preemptive Listening, gaat in op waarschuwingssystemen zoals sirenes en bijvoorbeeld het luchtalarm. En dat in het tijdperk van de door de mens veroorzaakte ecologische rampen. De avond in Like Minds wordt afgesloten met een optreden van de Canadese componiste Sarah Davachi, die een arrangement van de lange compositie Long Graders uitvoert. En dat allemaal onder begeleiding van het experimentele hedendaagse muziekcollectief

Act in de Singelkerk, ook in Amsterdam. Een ode aan vergeten instrumenten en muzikale tradities tijdens het programma Breath Tune. De experimentele kunstenares, geluidskunstenares Ayn Dwyer voert een site-specifieke performance uit op het orgel van de Singelkerk. Verder een live optreden van Il Hop en Tatjana Heumann. En Kali Malone presenteert nieuw werk in de vorm van een trio voor cello, sinusgolven en elektrische gitaar. Uitgevoerd door Kali Malone natuurlijk, bijgestaan door Stephen O'Malley en Lucy Railton. Wel nu, er zijn dus kaarten te winnen voor deze twee avonden hier bij X-Rated. En het enige wat u hoeft te doen is een mail te sturen naar bob.ruusje@concertzender.nl. Wilt u zaterdag naar Like Minds, dat is in Amsterdam-Noord, dan vult u als onderwerp in Sara Davachi. Wilt u zondag naar de Singelkerk in Amsterdam, dan vult u Kali Malone in. Dus onder vermelding van of Sara Davachi of Kali Malone. Wel nu, de mailbox die gaat open en u gaat lekker luisteren. Heel fijn luisteren naar Sara Davachi. Het werkstuk wat gespeeld gaat worden, dat is nog niet op grammofoonplaat uitgebracht. Maar helaas, dat is jammer. Maar wel haar laatste album en dat is het fantastische album Two Sisters. U hoort nu Vanity of Ages, Sara Davachi. En u kunt mailen.

heerlijk werk van Sara Davachi. En ik heb de dame nu volgens mij 4 keer live gezien of zo. En het was iedere keer erg indrukwekkend. Dus als u daarheen wil, dan kunt u mailen bob.ruusje@concertcenter.nl onder vermelding van Sara Davachi. Als u haar wil zien in Like Minds aan Amsterdam-Noord op het Sonic X Festival. En u kunt mailen voor Kali Malone als u haar samen met Lucy Railton en Stephen O'Malley van Sun O wil zien in de Singelkerk in Amsterdam. Daar is overigens nog ook geen muzikaal, zeg maar, is nog niets in de studio uitgebracht. En ook niet op plaat uitgebracht of cd of digitaal. Alleen een live opname en dat voldoet niet. Dus we draaien gewoon een stuk van het laatste Kali Malone album, wat sowieso een geweldig album is. Living Torch 1 hoort u van Living Torch, het laatste album van Kali Malone. En u kunt nog even mailen als u naar Kali Malone en Stephen O'Malley en Lucy Railton zou willen. De mailbox die staat nog een kleine 10 minuten open.

0: prachtig werk van Kali Malone. En die treedt dus op samen met Lucy Railton en Stephen O'Malley in de Singelkerk in Amsterdam op het Sonic X Festival. Nou, voor mailen bent u te laat. De mailbox die gaat nu dicht. En straks om 10:30 zal ik bekendmaken wie de gelukkigen zijn van de kaartjes.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog heel veel moois in X-ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1986, want gelukkig leven we in een tijd dat er veel opnieuw wordt uitgebracht. Zo ook het album El Alma de la Estrella. Dat komt uit Spanje van het duo Diseño Corbusier. Dat album wordt opnieuw uitgebracht. Het verscheen dus origineel op Auxilio de Cientos in 1986. U hoort Golpe de Amistad. En als u het nu beluistert, dan heeft het, nou zou het zo de de Spaanse Chris en Cozy kunnen zijn. Hier is in X-rated Diseño Corbusier.

daar zijn we stil van. Tenminste, ik wel. Wat een schitterende pracht van Curse All Kings. Het gaat nog verschijnen. Het verschijnt pas eind van de maand, 31 oktober. Curse All Kings. En u hoorde The House Painted Black with Ash and Blood. Het album dat heet Inversion. En natuurlijk weer op dat geweldige label Cyclic Law. Prachtig, maar dan ook echt schitterend. Curse All Kings. En hier bij X-Rated gaan we het even wat zwaarder aanzetten. Met Hiroshima Chair. En het klinkt alsof het uit Japan komt. En dat komt het niet. Het komt uit Australië. Het is namelijk het geesteskind van Gary Bradbury. En Gary Bradbury die maakte begin jaren 80 deel uit van het gezelschap Severed Heads. En zijn soloproject was Hiroshima Chair. Hij maakte een split LP die heet Reset samen met het Amerikaanse Culture Side. Dit is Hiroshima Chair met Kick.

Het geweld van Stahlwerk 9. Je hoorde Rubicon en dat staat op Triumvire. Het is een split die gemaakt is samen met Cold Fusion en Rucanor. En dat verscheen in 2006 via War Office Propaganda. Wel nu, en dat gebeurde allemaal in 2006. Het is net over 10:30, 3 minuten te laat. Maar dat mag de pret niet drukken. Hier zijn de prijswinnaars voor de Sonic Acts actie voor aanstaand weekend. Het slotweekend van Sonic Acts. 2 maal mochten we verloten voor de zaterdag, 2 maal voor de zondag. En daar zijn de volgende uitkomen rollen. Voor de zaterdag zijn dat Frank Muze en Peter Huizinga. Frank Muze en Peter Huizinga. Voor de zondag zijn dat Johan Zijlstra en Jos van Duinen. Johan Zijlstra en Jos van Duinen. Hoe een en ander in zijn werk gaat, ik heb werkelijk geen idee. Ik geef in ieder geval de namen en de e-mails door aan het Sonic Acts Festival. Dus ik neem aan dat u aanstaande week daar nader bericht over krijgt in de mailbox. Gefeliciteerd namens Sonic Acts, Concert Center, X-Rated enzovoort. En nu... Ja, alweer is het zover. Gelukkig. Wat een mooie wilde wordt dat. Het nieuwe album van This Immortal Coil. This Immortal Coil brengt eind dit jaar gelukkig een nieuw album uit. The World Ended a Long Time Ago. Sowieso een schitterende titel. Gaat verschijnen via Ici D'ailleurs. Het is een track die gemaakt is door Shannon Wright, Christine Ott en Anno Zan. Schitterend werk. Ze hebben een coil track weten te maken die echt werkelijk weer kippenvel bezorgt. Namelijk de track A White Rainbow. Dit is This Immortal Coil.

Och, altijd, maar echt altijd zo fijn. Anna van House Wolf. U hoorde haar track Strangers. En dat staat op het album The Miraculous uit 2015.

Het wordt weer eens een tijd voor een echt helemaal volledig concert van Anna van Hoeswolf. Het is leuk wat ze met die orgelconcerten doet, maar ik wil graag Anna gewoon op het toneel zien. Achter de toetsen, met gitaar en een complete backing band. Anna van Hoeswolf aan het einde van deze episode van X-Rated. Hier, daarvoor kon u luisteren naar uit Frankrijk afkomstige Désaccord Majeur. En u hoorde een track van het album La Couleur Odorante. U hoorde Yabo Same en dat verscheen in 1998. En daarvoor dus die schitterende track A White Rainbow van This Immortal Coil. Zometeen is er veel meer moois in X-Ray nog tot middernacht. Ja, dat nieuwe album van Niels Vraam. Ik ben er echt helemaal kapot van. Sommige mensen die vreten het niet, die denken, ach, die tracks die zijn allemaal veel te lang. Het had allemaal veel korter moeten zijn. Maar dat is niet de juiste manier om naar dat album te luisteren. Ga er gewoon voor zitten. Ik heb daarom ook 3 lange tracks gekozen voor X-Ray die het verdienen om van A tot Z helemaal op weg te dromen. De elektronica zonder piano van Niels Vraam op het nieuwste album Music for Animals. Zometeen in X-Ray. Je hoort de tracks in zijn volledigheid van The Dog with a Thousand Faces, Briefly en Right, Right, Right. Zometeen dus Niels Vraam in X-Ray. En daarna, na 12, is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem. En zo is er nog veel, veel, veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Dus als u dit allemaal volgend jaar en het jaar daarna ook nog wil hebben op uw radio en uit uw speakers, word dan donateur van de Concertzender. We kunnen het altijd nog kei en keihard gebruiken. Dit is een station met heel veel vrijwilligers en de huur moet betaald worden, de apparatuur moet betaald worden, moet onderhouden worden, et cetera, et cetera, et cetera. Dus het geld hebben we echt hard nodig. Dus als u volgend jaar en wellicht het jaar daarna ook nog wil genieten van de Concertzender en X-Rated, denk er dan over om een mooie donatie te doen. Eindejaarsdonatie misschien? Hoe dan ook, ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk weer volgende week een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond, zoals u dat gewend bent. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender. Heb een mooie week. En voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Zo, aan dat gitaartje kan je horen dat ze al begonnen zijn aan een wat ander geluid. En dat kwam tot uiting tijdens Amorphous Androgynous, het andere equivalent van The Future Sound of London. Maar in 1997 waren ze gewoon nog The Future Sound of London. We Have Explosive. The Future Sound of London, ook wel bekend als Humanoid. En natuurlijk talloze andere incarnaties. Welkom, dit is een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Tot 11 uur, daarna veel meer fries in X-Ray tot het duister uur van middernacht. Straks in dit uur alles over de kaarten die u kunt winnen voor King Dude en Celestial Bodies. Daarover straks meer. Nu eerst andermaal het album van Blank Mass, want wat zijn we daar tevreden over. Net bij Roel te horen, nu in X-Rated, Blank Mass. Hier is het nieuwe album World Eater.

Oei, daar hebben we dus sinds 1998 op moeten wachten, zeg. Een nieuw product van Porter Ricks. Shadow Boat. Hij is wel al een tijdje uit via Tresor Records. Geweldig. Uit Duitsland inderdaad. Thomas Keuner en Andy Melwig zijn Porter Ricks. U hoorde Shadow Boat van de Shadow Boat EP. En dit is allemaal een ietsje rustiger. Maar wel mooi. En leuk en dansbaar. Tycho, het album Epoch, wat verscheen via Ghostly International. Je hoort Glider.

Christophe Piria. Hij is Minsk, oftewel Minsk, oftewel MNNSK. Geweldig nieuw dubbelalbum wat verscheen via Data Bloom Records. Synthetic Chance heet het. En u hoorde single van Minsk. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik heb het u al beloofd. Daar ga ik nu even wat vertellen over een aanstaand concert. Namelijk op woensdag 5 april in de 013 in Tilburg. Een dubbelconcert wat gegeven zal gaan worden door King Dude en Celestial Bodies. King Dude is eigenlijk DJ Cowgill. En hij wordt eigenlijk geacht een soort occulte metal te spelen. Alleen is het metal zonder de metal. Het is meer een zeer donkere mix van folk en Americana, wave, dark wave, gothic, punk, rock, rock'n'roll, blues en roots. Een hele bijzondere gebeurtenis. Ga dat zien. King Dude Live. Het voorprogramma zal verzorgd worden door Celestial Bodies. En dat is een samenwerkingsverband tussen heren uit Nihil en Dead Neanderthals. Eigenlijk is het gewoon een duo. Namelijk Vincent Koreman, en hij is natuurlijk de ex-directeur van Incubate, maakt ook keiharde techno en acid onder de naam Drug Culture en speelt nog in veel meer bands, waaronder dus de black metal band Nihil. En verder René Aquarius, hij is ook van de Dead Neanderthals. Zij zullen gaan optreden, Celestial Bodies, in het voorprogramma dus voor King Dude. Woensdag 5 april in de 013 in Tilburg. Een en ander zal beginnen rond 8 uur 's avonds. U kunt mailen als u kans wil maken op kaartjes, want wij geven inderdaad kaarten weg. 2x2, dus u weet het, u kunt uw neefje of nichtje meenemen, uw broertje of zusje, vriendje, vriendinnetje, hondje, poesje, oma, opa, etc. bob.ruusje@concertzender.nl is het adres waar u naartoe kunt mailen onder vermelding van King Dude. Dus de mailbox gaat nu open. Ik zou zeggen, mailt u, wij geven weg. En rond 10:30 straks zal ik bekendmaken wie de winnaars van deze 2x2 kaarten zijn. En ik zal heel eerlijk natuurlijk weer de 5e en de 10e mailer eruit kiezen. Nu gaat de muziek voor u spreken. King Dude. Zijn laatste album heet Sex. En daarvan hoort u zometeen verderop in Our Love Will Carry On. Daarvoor hoort u muziek van de Celestial Bodies. En dat gaat er nogal keihard aan toe. Maar eerst van dit drieluik, King Dude met Who Told You How to Love. De mailbox gaat nu open.

That's when she told me to drive.

Fantastisch, werkelijk. Georg Deuter uit 1971 van zijn allereerste LP. Inderdaad, verschenen via Koekoek Records in uit 1971. Gamma Stralen Lam hoort u van Deuter. En al heel snel dook hij in de Krishna, Hare Krishna, en ging helemaal in de, nou ja, in zijn eigen spacewereld. Maakt nog steeds de meest verschrikkelijke New Age anno nu, maar hij heeft zijn sporen gezet in de wereld van de crowd toen. Nu vieren we weer even dat het 50 jaar geleden was, maar inmiddels is dat natuurlijk al een stuk langer, dat Albert Hofmann de LSD uitvond. The 50 Years of Sunshine verscheen in 1993 via het label van Kim Cascone, Silent Records. Daarop een track van Harvey Bainbridge, al sinds even een lid van Hawkwind. U hoort een gedeelte uit The Voyage, In the Wake of Passing Clouds. Ook te genieten zonder die dikke spliff en zonder LSD. Harvey Bainbridge.

0: tot tranen toe. En kippenvel, dat krijg je bij deze track van Ulver. Van het beste album wat ze ooit hebben gemaakt. Wat mij betreft dan. Shadow of the Sun. Shadows of the Sun. U hoorde EOS. Geweldige track van Ulver. En Ulver zal ook weer optreden. Namelijk op de zondag van Roadburn in Tilburg. Ik weet nog steeds niet of ik er wel aan bij aanwezig ben. Maar goed, het is natuurlijk wel op de zondag. Dus ik mag eigenlijk helemaal niet weg van mezelf. Maar goed, Ulver dus op Roadburn. En dat vlak voor Hypnopazuzu. Jawel. Ulver aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Maar je weet het, er is nog een derde uur. En dat derde uur zit bommetje vol. Zo beginnen we zometeen met twee tracks van Roger Gula. Allebei afkomstig van zijn nieuwste album Overview Effect. Daarna Christopher Tignor met een track van Along a Vanishing Plane. Gevolgd door nieuw werk van Piep Chilling, onze Friese vrienden. Het nieuwste werk, kleinootje, heet Kjeld. Dat integraal zometeen in X-Ray te horen, Piep Chilling. Gevolgd door een prachtige track van Peter Broderick, afkomstig van zijn nieuwste album Grunewald. Eindigend met twee tracks van Losille op Cranky Records, zijn nieuwste album Monument Builders. Daarvan dus. Een bomvolle X-Ray, zometeen startend direct na 11 tot middernacht. Volgende week dus Rewire. Althans, X-Rated staat dan voor een gedeelte in het teken van het komende Rewire Festival. Er zijn kaarten te winnen, dus luistert u vooral volgende week om die in uw bezit te krijgen. De week daarna, dan is het 2 april, dan zal vanaf 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds geheel in het teken staan van Rewire, want zowel Roel Jansen met Space Exposure als ikzelf met X-Rated zal live vanuit de foyer van het Paard van Troje uitzenden tijdens Rewire. Dat wordt fijn, dat wordt leuk, dat wordt gezellig. Wees erbij, of als dat niet gaat, dan kunt u gewoon luisteren. Nogmaals, volgende week dus weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Zometeen X-Ray, blijft u erbij, blijf bij de concertzender en voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Hoppa, hak dat er eventjes goed in. Ja of nee, jongens en meisjes, dames en heren. Planetary Assault System. Angel Street van de Planetary Assault System. En dat is zoals het staat op de 12-inch Planetary Funk Volume 2. Angel Street, alweer uit 1993, verscheen destijds via Peace Frog Records. Een hele goede avond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna een goede gastmix, een mooie gastmix door DJ Rich Ears. De Almond Mix straks na 11 in X-Ray. Tot die tijd heel veel moois van toen en nu, maar eerst veel van nu. En strakjes ook nog eens een keertje kaartjes te winnen voor Mechaniek Commando, Demi Mazurka en Mick Ness in OT 301 in Amsterdam. Vorige week deden we Rotterdam, dan doen we deze week Amsterdam natuurlijk. Alsof het voetbal is. Maar eerst nieuw werk van Thomas P. Heckman. Zijn laatste album heet The Lost Tales, volume 5 alweer. Dit is Astrafobia, dit is X-Rated. Goedenavond.

Wat een megatrack. Helemaal uit Zürich, Zwitserland, komt Veil of Light. U hoorde de Face Fatal mix van Trust. Werkelijk geweldig. Veil of Light hier bij X-Rated. En nu, nieuw werk van Adeptus Mechanicus. Hij heeft een zogenaamd Versus project aangegaan. En inmiddels is daar het tweede deel van verschenen. Adeptus Mechanicus is Gerrit Vos. En hij werkt hier samen met Niels Moon. Het nieuwste album heet Versus 2. Dit is het geweldige Locked Eventide.

0: narco-pop. Werkelijk geweldig. Niks veranderd, maar oi, oi, oi. In 17 jaar het eerste album weer. En wat is het een pracht. Narco-pop, u hoorde het 9e gedeelte. Wolfgang Voigt. X-Rated op de concert zijn. En ik zei het net al, vorige week gaven wij kaarten weg voor Worm Rotterdam. In Worm Rotterdam dus voor Mechaniek Commando en Mecano. Wel nu, dat is op dit moment aan de gang. En ik hoop dat de prijswinnaars van vorige week heel veel plezier hebben. Maar er is nog veel meer fraais. Ze doen natuurlijk een hele tour. Nou gaan we niet voor de hele tour kaartjes weggeven hoor. Maar wel voor dat speciale festival dat Toonfloat organiseert aanstaande vrijdag. In de OT301, mede georganiseerd door Paradiso in Amsterdam. En dat is niet alleen Mechaniek Commando, en daar zit dus deze keer niet Mecano bij, maar wel de befaamde Mick Ness en een nieuwe band die furore gaat maken via Toonfloat, namelijk Demi Mazurka. Daar zitten mensen in van onder andere Mercy Giants, The Use of Ashes en March. Mick Ness is bekend uit de, ja, uit de tijd van de ultra zo'n beetje, die een legendarische eerste LP uitbracht, Leave Me Your Ears, op Torso Records in 1981. Daarvan hoort u zometeen een schitterende track, maar we gaan eerst luisteren naar Mechaniek Commando. Nee, niet weer een track van It Would Be Quiet in the Woods If Only a Few Birds Sing, want dat zou een beetje vervelend worden. Ik ga vooraan staan, aanstaande vrijdag, en ik ga schreeuwen om Conquer the World. Dat is mijn favoriet van Mechaniek Commando. Dat werd uitgebracht in 1982 op hun tweede LP, Snake is Queen. En inderdaad, met een reden, want we geven gewoon kaartjes weg voor dit geweldige festival. Festivalletje wat gehouden gaat worden, dus in OT301. Mooie afsluiting van Bevrijdingsdag. Dus aanstaande vrijdag 5 mei in OT301. En dat is gevestigd dus duidelijk in de Overtoom 301 in Amsterdam. U kunt mailen bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Mechaniek Commando. Of Mick Ness mag ook. Of OT301 mag ook. Anyway, de mailbox gaat nu open. Mailt u, en we geven trouwens heel veel kaarten weg. Namelijk 6 stuks. En dat gaan we verdelen als 3x2. Dus u kunt inderdaad iemand meenemen. De 3 prijswinnaars maak ik rond 10:30 bekend. Nu gaat de mailbox open. En wij gaan lekker luisteren naar Conquer the World van Mechaniek Commando. Die spelen ze waarschijnlijk niet, maar ik ga er wel om schreeuwen. Mailbox gaat open. Mailen bob.ruusje@concertzender.nl.
1: Got it. I just got it. Get it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it.

De heerlijke donkere wave van Mick Ness. Leave Me Your Ears heette dat album uit 1981. Hij heeft dus wel een nieuw album. En dat zal hij ongetwijfeld ook nummers van gaan spelen met zijn band. In de OT 301 aanstaande vrijdag, dus 5 mei, bevrijdingsdag. U kunt erheen samen met Mechaniek Commando en Demi Mazurka. U kunt mailen bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op kaarten. De mailbox blijft nog een minuutje of 10 open. En tot die tijd kunt u luisteren naar fantastisch nieuw werk uit Nederland, uit Nijmegen ook nog eens een keertje. Werk van Megla Mancha. En dat bestaat uit het duo Freek Filippi en Marlon Woltrink. Drums en meer en gitaar en meer staat er bij de rolverdeling. Een werkelijk verpletterend debuut uitgebracht. Soil heet het. U hoort daarvan nu Horizon B. Dit is Megla Mancha.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Dat u het even weet. Het is inmiddels het tweede uur van X-rated op deze inmiddels gelukkig ook donkere zondagavond. U kent het recept, schop ze naar buiten en vult u een goede kelk. En ga er even goed voor zitten voor al het moois van toen en nu. Alhoewel over toen zo af en toe ook niks moois te melden is. Want helaas is weer iemand ons ontvallen. Deze week was dat Ger van Voorden. Ger van Voorden maakte furore in begin jaren 80 wat punkbeentjes. En maakte daarna furoren in de band Kiem. Samen met Huub Kenty op synthesizers. En Kees IJzermans-Meurs op de drum, metal drums. Zelf werd hij heel gelukkig van zijn tenor sax. Ger van Voorden ging heel snel Ger Sax van Voorden heten. En later werd hij gewoon eigenlijk Ger Sax. Terecht. En later werd hij ook nog bekend onder, of eigenlijk in de band van Jules Deelder. Helaas, Ger Sax is niet meer onder ons. Hij moest de strijd tegen kanker opgeven. Ger werd 69. Rust in vrede, Ger. En hij werd voornamelijk bekend dankzij zijn werk bij Kiem dus. En vandaar nu speciaal voor Ger de Money Man. Kiem.

Het is hier 25,5 graad in de studio. Best wel warm, maar ik zit hier met zwaar kippenvel. De track van Rapoon op een van zijn laatste albums, Wanderlust. Dat verscheen via het Haarlemse Winter Light Records. You Look Like Something. Rapoon, Robin Story, vroeger van Soviet France. Mega dit. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En we gaan nu terug naar 1988. Het project van John Averell. En die is natuurlijk inmiddels helaas al een tijdje overleden. Ook gestorven aan die rotziekte kanker. Other Tongues, Other Flesh was het album wat hij uitbracht als Hole. Inderdaad, niet die van Courtney Love. Dat is de nep Hole. Dit is de echte Hole. 1988 van het album Other Tongues, Other Flesh. En dat was voordat die Tactile begon. Dit is Breaking the Circuit.

for insults.

Geweldig werk van Formication, het duo ja, daar zijn ze. Alec Bowman en Kingsley Ravenscroft. Zo heten ze. Formication, het album The Eyes of Aerodern Riviema. Wordt het geweldige Absolute Will. Dat allemaal hier bij Accredited. Helaas sinds 2011, want uit dat jaar stamt dit album. Helemaal niks nieuws meer verschenen. En dat is jammer, want ze kunnen het. Dat hebben ze bewezen. U luistert naar X-Rated op de concertzender en een beetje te laat. Maar daar zijn dan toch de prijswinnaars voor Mechaniek Commando, Mick Ness en Demi Mazurka. Aanstaande vrijdag dus in OT 301 in Amsterdam. De winnaars, 3x2 mochten we weggeven, dus u kunt iemand meenemen. Dat zijn Rob Meren, Peter Huizinga en Ruud van de Kamp. Rob Meren, Peter Huizinga en Ruud van de Kamp. U gaat de feestelijkheden in OT 301 beleven aan het einde van Bevrijdingsdag. Hartstikke goed. Gefeliciteerd namens OT 301, namens Stonefloat, namens Mechaniek Commando, namens de concertzender en namens natuurlijk X-Rated. Enfin, we gaan terug naar nieuw werk. Fonkel nieuw werk van Fallus Dei. Geweldig, ik heb daar vorige week al een track van gedraaid en nu deze week wederom, want dat album schreeuwt erom. Black Dawn heet het nieuwste album en u hoort daarvan Slowed. En denk erom, als u hem aanschaft, op de LP staat een track die niet op de CD staat en op de CD staat een track die niet op de LP staat. Tja, leuk. Wij draaien een track die op beide versies staat. Slowed, dit is nieuw werk van Fallus Dei.

0: En dat was Michael Cashmore inderdaad op de piano met zang van Anthony. Hij is natuurlijk Anthony en de Johnsons. Verder een keur van artiesten zoals Stephanie Willings op hobo, Ruth Jones op fluit. En die worden John Contreras, vast werknemer in Current 93 op cello, Jeremy Jackson op viool, Alistair Kennedy op viool en Hannah Horton op viool en Dan Bradley op cello. Prachtig werk, The Snow Abides van Michael Cashmore en Anthony uit 2006. Daarvoor hoorde u Sequential. En Sequential, dat is niet die band rond Ad de Feiter, die er met de royalties van Gabbertje van Doris en nog steeds spoorloos is verdwenen. Nee, Sequential is nu een duo uit Engeland. En die hebben opgetreden op het Drone Cinema Film Festival in Leiden. E.G. Advi en Fabio F.K. Drone, zij vormen Sequential, gaven daar een zinderend optreden van helaas slechts, nou, een kleine 25 minuten. Maar het was, god beter het, zeer de moeite waard. Ze hebben ook een album uit 2016 en daarvan hoorde u Sphere Being Alliance. Het album heet Q-Mass Syndrome. En het andere brengt ons helaas tot het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog een prachtig derde uur. En dit keer hebben we weer een gastmix. Over 2 weken hebben we er trouwens ook één. Nu ruimbaan voor DJ Rich Ears, oftewel Xander Richards. Zijn mix heet Elmond Mix. En daar onder andere zijn te horen klanken van Tosca, Biosphere, Mercury Rev, Robert Miles, Bowman Electronics, Pete Nemluk, Irresistible Force en Ishk. En dat is slechts een kleine opsomming. Nog veel meer. Hartelijk dank aan Xander voor deze gastmix in X-Ray. Zo meteen te horen tussen 11 en 12 hier bij de Concertzender. Blijft vooral luisteren. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus wat mij betreft tot volgende week. En wat betreft de prijswinnaars wellicht tot bevrijdingsdag in OT Diedel 1. Gezellig bij Mechaniek Commando. Schreeuwend om Conquer the World. Doet u met me mee? Tot volgende week. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated. Sound.
3: Jindouni hanseshi tsumi.
4: Kami ni hanyakseshi tsumi.
5: Sunzai jitai ga tsumi.

0: Max.
1: Rated.

Ik word hier heel erg blij van. En ik hoop u ook. System 7. The Power of 7. U hoorde twee gedeeltes uit de Osmosis Suite. Het eerste gedeelte To the Power of 7. Het tweede gedeelte Hangar 84. Dit verscheen in 1995 op het album Power of 7. System 7. Oftewel het echtpaar Steve Hillage, die we nog kennen van de vroegere Gong. En zijn vrouw Miquette Giroudy. Werkelijk geweldig. System 7 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Straks alles over het Online Radio Festival. Aanstaande vrijdag in Muziekgebouw aan het IJ, waarvoor u kaarten kunt winnen. En voor de rest heel veel moois van toen en nu. En dat nu, dat behelst onder andere Socra Taco. Het nieuwste album heet SC nog wat TK puntje nog wat. Dit is Socartco. Dit is Socra Taco. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

heel fijn werk. Nieuw werk, vonkelnieuw werk van Hauschka. Dat is een tijdje terug dat deze man weer een uitbracht. Het werd weer de hoogste tijd. What if? Hauschka. En u hoorde van dat nieuwste album wat verscheen via City Slang. De track I Can't Find Water. Hauschka hier bij X-Rated op de concertzender. En we gaan het even hebben over het Online Radio Festival. Dat wordt aanstaande vrijdag 19 mei dus gehouden in Muziekgebouw aan het IJ als onderdeel van The Rest is Noise. En u weet het, u kent het als u op meerdere evenementen bent geweest van The Rest is Noise. Dat staat altijd garant voor avontuur. Zeker avontuurlijk en muzikaal, maar dit keer gaat het dus ook over radio. Het is inmiddels de tweede editie die gehouden wordt. Vorig jaar gaven we ook al kaarten weg voor het Online Radio Festival. Aanstaande vrijdag dus, 9 mei in Muziekgebouw aan het IJ. Er zijn concerten die beginnen 's avonds om 8 uur. Van onder andere Klein, IF, Beerbones Lay Low, Orfeu, The Wizard en Siga Bodiga. Er zijn radioshows, diverse radioshows over de hele dag verdeeld. Van onder andere Led Ride Radio, Berlin Community Radio, NTS, Dub Lab en Boiler Room. Het is de viering van de onafhankelijke radiocultuur. Een en ander begint om 9 uur 's ochtends. Jawel, en het duurt tot 3 uur 's nachts. Zoals gezegd, het muziekprogramma begint 's avonds om 8 uur. Overdag zijn er dus de radioshows en diverse talkshows. En lezingen en interviews. Onder andere een interview met natuurlijk Ferenc van IF. En u kunt daarbij zijn. Gewoon een mailtje te sturen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van het Online Radio Festival. We geven 2x2 kaarten weg. En let wel, dat zijn kaarten voor de hele dag. Dus inderdaad van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's nachts. Maar u kunt natuurlijk ook 's avonds pas komen en gewoon alleen de concerten bekijken wat u wil. 2x2 kaarten weg. bob.ruusje@concertzender.nl. En ik noemde de naam net al natuurlijk. Een van de grotere namen, of misschien zelfs wel de grootste naam die er zeker staat, is IF Ferenc. Dit is van The Man from Peck. Het heerlijke Moonbase Next to G. IF dus. En de mailbox gaat nu open. U kunt het komende, nou laten we zeggen, 35 minuten mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl.

Ja, zo prachtig zeg. Barebones Lay Low. Deze krautband, ja, krautachtige space-achtige kraut, die is dus te horen aanstaande vrijdag in de Muziekgebouw aan het IJ. Prachtig werk dus van deze band. Gaat dat zien en u kunt nog mailen bob.ruusje@concertcenter.nl als u kans wil maken op kaartjes hiervoor, want die geven wij weg. Wel nu, het is de hoogste tijd voor de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Natuurlijk, het Songfestival, dat hoort natuurlijk in X-Rated thuis. Nou, nee, eigenlijk niet natuurlijk. Maar zo heel af en toe steekt er met kop en schouders iets boven de meuk uit die over je wordt uitgestort. Ik vind het heerlijk om naar dat soort meuk te kijken. Dat is af en toe hartstikke leuk. Maar gisteren was ik zeer blij verrast door de inzending van België. Nou maakte ik op Twitter eigenlijk min of meer het statement van als deze dame wint, dan draai ik haar in X-Rated. Wel nu, ze won niet, ze werd vierde. Maar daar stond inderdaad een jonge meid, 17 jaar... En behoorlijk onzeker, maar ook heel integer een prachtig liedje te zingen. Vandaar nu gewoon in X-Rated Blanche, omdat ze het verdient. City Lights.

Of eigenlijk kunnen we gewoon Zand zeggen natuurlijk, want het komt uit Duitsland. We hebben het over het trio Johannes Vester en Ludwig en Ulrich Papenberg. Zij brachten in 1974 het album van Sand out uit wat Golem heette. Destijds uitgebracht op Delta Acoustic in een productionele leiding van Klaus Schulze. Geweldig. En later is deze band wederom herontdekt natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Door de goede neus van David Tibet van Current 93. Die het album opnieuw uitbracht. Op een album wat dan Ultrasonic Seraphim heet. Waar ook een eigen versie van Current 93 van deze May Rain op staat. We hoorden inderdaad May Rain van dat album Golem van Sand of Sand. En dat is natuurlijk best toepasselijk, want vandaag Hilversum. Ik was X-rated aan het voorbereiden vanmiddag, terwijl ik zag hoe mijn straat weer blank kwam te staan. Er kwam gigantisch veel water uit de lucht. Dus die meiregen, die valt wel. Hiervoor kon u luisteren naar muziek van Hako Bühne. De track heette Shimoyo en u vindt het op de verzamelaar That First Season, uitgebracht door Winter Light. Met daarop nog veel meer moois, zoals CTK, Phantom Ship, Rapoon en nog veel, veel meer fraais. Een en ander brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is een derde uur en die is dit keer weer gevuld met een hele fijne gastmix gemaakt door Johan Science. Die zal zo meteen starten direct na 11:00. En dat is over 1 minuut. U hoort de mix Delta Waves 1. En u kent natuurlijk Johan Science van de vroegere mixen die hij met Harold Sabers maakte onder de noemer Aerial Views. U hoort onder andere Arvo Pärt, Graham Revell, Lucille Ottecker, Lorenzo Montagna, Biosphere en Olafur Arnalds samen met Niels Fraam. Dank Johan voor deze mix die zometeen zal klinken in X-Ray. Voor nu, heb een hele mooie nacht. Blijf vooral luisteren naar X-Ray en al het andere moois wat de Concertzender te bieden heeft. En wat mij betreft, tot volgende week. Want dan is er gewoon natuurlijk weer een nieuwe X-Ray dit hier op de Concertzender. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Storm. En die hebben we inderdaad wel gehad deze week. Storm. En sinds die tijd zit deze track al in het hoofd. De track is van Speedjack. En dat is Mark Bell. En die was ooit lid van LFO. Dat spraakmakende duo. Wat heel erg veel fijne techno heeft gemaakt. Mark Bell helaas sinds 2014 al niet meer onder ons. Speedjack. Op RNS Records uit 1994, Storm. Welkom bij X-Rated. Fijn dat u gekozen heeft voor radio die ertoe doet. Terwijl u het zinloze gewauwel bij de debatten op televisie laat voor wat het is. Dat is allemaal toch zinloos gekrakeel en verkiezingsretoriek. Wij gaan verder met muziek die er dus inderdaad toe doet. Zoals Miramedics. En het album Bodypop. Dit is Image to Image. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna X-Ray tot middernacht. Een hele goede avond.

zitten we alweer in de storm. Zelfs The Origin of Storms. David Morley. Geweldig nieuw album wat via Carpe Sonum tot ons kwam. U hoorde N.A.B. van dat prachtige album. Bijna beatloos, terwijl het wel lijkt alsof er beats in zitten. Dus er mag best gedanst worden. X-Rated op de concertzender met Fonkel nieuw werk, namelijk zo nieuw dat het nog niet uit is. Het nieuwe album van Kreitler, European Song heet die. Die zal gaan verschijnen op 7 april aanstaande. European Song gaat over het opkomend fascisme en het opkomend populisme in heel Europa. Daar handelt eigenlijk het hele album over, terwijl het eigenlijk gewoon een tekstloos album is. Maar dat doet er verder niet toe. De nieuwste van Kreitler nu. Dit is van dat nieuwe album Boots. En het klinkt weer lekker koud allemaal.

Zo beleven we eventjes na Kreitler in de, ja, zeg maar gewoon in de krautsferen met Ulaanbaatar. Het nieuwste album heet Stereo Lith. Ulaanbaatar al 1993 al opgericht in Parijs door de Fransmannen Amaury Cambuza en Olivier Manquillon. Heerlijk nieuw werk dus van Ulaanbaatar hier bij X-Rated. En we gaan verder met prachtig nieuw werk van Noveller. Sarah Lipstate is Noveller. Met prachtige gitaren en feedback. Het nieuwste album ook, A Pink Sunset for No One. Dit is Noveller and Rituals.

een van mijn favoriete Strength Through Joy tracks. Wat een geweldige track. Garden of Blood. En dat staat op het album Salute to Light. Sinds jaar en dag al het project van Richard Leviathan. En af en toe bijgestaan door Douglas P. En dat is natuurlijk Death in June. Maar niet in deze track, geloof ik. Geweldig werk van Strength Through Joy. Salute to Light. En dat brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is nog een uur. En wat voor een uur. Een X-Ray tot middernacht. En daarin ruimbaan voor de vrienden Martijn Comes. En hem kennen we natuurlijk als smaakmaker van het programma Kraak Helder. En Sietse van Erve. En dat is natuurlijk de drijvende kracht achter Moving Furniture Records. Ze hebben op 22 december 2016 een hele mooie, fraaie opname gemaakt. En die heeft als basis gediend voor het optreden wat ze hebben gegeven op 7 januari dit jaar. Op het geweldige Van Onderen Festival in Paradiso. 24 uur lang Nederlandse underground. En dat ging van experimentele piepknor elektronica tot aan punk, metal, wave, pop. Noem het allemaal maar op. Een geweldig initiatief. Ik hoop dat het ooit weer een tweede editie gaat beleven Van Onderen. Wel nu, dat is op cd uitgebracht en daar hebben we een selectie van gemaakt, want dat moet wel, we zouden iets moeten inkorten. In totaal duurt het bijna 3,74 minuten, dus ik heb er iets af moeten halen om er precies een uur van te maken. Maar het is sowieso, staat het en blijft het staan als een huis. Martijn Comes zometeen als Orvax en, sorry, Sietse van Erve als Orvax en Martijn Comes. Dat zometeen na 11 hier bij X-Ray op de concertzender. Voor nu bedankt voor het luisteren en dat u niet voor dat slappige ouwe hoer van de politici heeft gekozen. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe episode van X-Ray. Dit gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Heb voor nu een hele mooie week. Blijf bij de concertzender, want hier is nog heel veel meer moois te beleven. En voor nu, heb een goede nacht. Na X-Ray dan. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Lekker hoor, oude Reef uit 1991. En dat sluit natuurlijk buitengewoon goed aan bij de Reefstukken die u al bij Space Exposure heeft mogen horen. Photon, doing our thing. Photon is Hans Grotheim. Dit kwam in 91 dus uit via SSR Records. En dat is weer een subdivisie van Cramped Disc. Goedenavond, dit is de Concertzender. En wat een week hebben we weer achter de rug. Een week waarin vrouwenbillen ineens aanstootgevend zijn. Waarin een dag waarin een verloren potje voetbal de politie de schuld van krijgt. En Macron de president van Frankrijk is geworden. Dus laat alle gekte van de wereld achter u. En geniet van de komende 3 uur prachtklanken op de Concertzender. Met eerst 2 uur lang X-rated tot 11 uur. En daarna veel meer fraais. In X-ray tot middernacht. Nieuw werk nu van Umlaut. En dat is verschenen via Carpe Sonum Novum, fonkelnieuw. Het album Vasco da Gama. Waarin een soort electro-techno wordt vermengd met wereldse invloeden. Heel goed album, Umlaut. Jeff Duninger zit daarachter. En van hem mogen we veel meer horen. Nu hoort Santa Maria. Dit is X-Rated. Een buitengewoon goedenavond.

verslavend altijd, dat Doppler-effect. Heinrich Donald, nee, wat zeg ik nou toch weer? Gerald Donald en Heinrich Müller. En nog veel meer incarnaties. Doppler-effect, Cellular Automata is het nieuwste album. Gestalt Intelligence, hoorde u. En dit is nieuw, heel nieuw werk van Sokra Taco. Sokra Taco doet het een beetje in de sfeer van de hele oude Attacker, een beetje Boards of Canada, een beetje Black Dog, een beetje Blade in die sfeer. Heel erg mooi en dat getuigt ook deze track, Animus.

0: desert, it's just the same thing over and over again.
1: Heel indrukwekkend. In het begin had ik er een klein beetje moeite mee, maar deze track, hoe vaker ik hem hoor, des te mooier die wordt. Werkelijk geweldig werk van Biosphere. En Biosphere heeft dat niet alleen gedaan, of althans hij heeft het uiteindelijk wel alleen gedaan, maar met de stem van de actrice Joan Loring. Ik moet even wat klaarzetten hoor, dames en heren, want dat gaat helemaal niet goed. Even kijken hoor. Een klein momentje. Soms, maar dan ook soms, gaat het gewoon niet goed. Even kijken. Zo. Nou, dat is live radio, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaan die dingen. Ik had het dus over Joan Loring. Dat is een actrice die inmiddels ook al 2 jaar is overleden. En die leende haar stem, zonder natuurlijk medeweten, aan deze prachtige Biosphere track. Verschenen op 7 Inch op het label van Biosphere, Biophon Records. Black Mesa, hoor u. En met moeite, maar daar is hij dan toch. Dread in Dub. En dat is fonkelnieuw werk van de dark ambient meester Brian Lustmort. Dread in Dub is zijn album. En u hoort nu een diepe dub. A Presence Dub. Dit is dus het dubwerk van Lustmort.

Ja, dat is lekker, hè? De Neuve, oftewel André Bach en Mark Tegenvos. En De Neuve zijn al heel erg lang bezig, niet zozeer als De Neuve, maar u kan ze natuurlijk zeker kennen van Tox Model, of anders wel van Technoville, of anders wel van Dead Wheel. De nieuwste van De Neuve is verschenen, een buitengewoon fijn album met de ingewikkelde titel Light Heeled Fleet Footed Cheap Artists. Zo, dat is eruit. De Neuve. Nieuw verschenen, of binnenkort te verschijnen, op Blowpipe Records uit Haarlem. Geweldig hoorde Spinning. En dit is de première van fonkelnieuw werk van de Radiophonic Workshop. U mag ze kennen van de BBC, de Radiophonic Workshop. Het nieuwste album, de eerste sinds 32 jaar. Burials in Several Earths. Waaraan wordt medegewerkt door Martin Ware van onder andere The Human League en Heaven 17. En Steve Dub Jones, de producer, mixer, techneut van The Chemical Brothers en Uncle and New Order. Dit is de Radiophonic Workshop, The Stranger's House.

0: Ja, bijna tot de allerlaatste snik en zo hoort dat. Heel nieuw werk van mijn weledele concertzender-collega Martijn Comez. Zijn nieuwste album heet Interrogation of the Crystalline Sublime. Een heel erg fijn album waarvan, dat is eigenlijk een dubbel album. Album 1 is een hele lange, uurlange drone. Eén grote drone en dit stuk gaf een klein beetje een indicatie hoe dat hele stuk zich evolueert op dat eerste cd'tje. De tweede, dat behelst enkele remixen, waaronder Scant Intone, Zeno van der Broek en Orfax. En ook nog Giulio Aldinucci en nog veel meer fraais is daarop te vinden. Wij draaiden een remix van Mitchell Akiyama en dan heet het de Interrogation Remix. Geweldig werk van Martijn Comez.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom bij het tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur, daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Het is inmiddels gelukkig donker, dus ontsteek die kaarsen en vult u zelf een goede kelk in. Leunt achterover voor al het moois van experiment van toen en nu. En eigenlijk gaan we altijd aan het begin van het tweede uur terug naar toen. Dat doen we qua release. Deze keer eens een keertje niet qua geluid, echter wel. We hebben het over Palais Ideaal. En Palais Ideaal is weer een nieuw project van onze aller Richard van Kruisdijk. Al 2 weken achter elkaar draaide ik werk van het nieuwste Fallous DI-album Black Dawn. Daar nu eens een keertje niets van, maar wel van zijn andere project Palais Ideaal. Een 10-inch hebben ze uitgebracht, The Future Has Been Cancelled, waarin de wave eigenlijk als basis staat. Nieuwe bands als Editors, She Passed Away, Lebanon, Hanover, Icon en Trenten Muller staan eigenlijk een beetje als voorbeeld. Maar uit het verleden wordt er gekeken naar The Cure, New Order, The Sound en The Sisters of Mercy. En Palais Ideaal treedt ook nog eens een keertje aanstaande donderdag op in het voorprogramma van Wire in de Helling in Utrecht. Gaat dat zien. Van hun nieuwste 10-inch The Future Has Been Cancelled hoort u nu A Black Noise.

Alweer uit 2001. Werk van PSI Performer. En dat is gewoon een andere incarnatie van Anthony Rother. PSI Performer bracht toen het album Art is a Division of Pain uit. En u hoorde daarvan 1953, oftewel 1953 of 1953, wat u ook maar wil. In ieder geval, ik had gehoopt in 2001 dat er meer zou volgen van zijn PSI Performer. Maar helaas, het is bij het werk van Anthony Rother gebleven. Solo, zowel als op bijvoorbeeld heel veel releases op Vax, mooie ambient en electro, die hij ook uitbracht op heel veel verschillende labels. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu heel nieuw werk van Wolf Eyes. Hun nieuwste album heet Undertow en daarvan hoort u nu de titeltrack.

Oh,

Does it mean we should stay? Just to say.

Can the world be as sad as it seems? Nou, dat kan het af en toe inderdaad wel zijn. Ook getuige Throbbing Gristle. Dit was uit 1980. Een gedeelte uit Heathen Earth. En dat staat nog steeds in mijn top 2 van allerbeste albums ooit. Dat u dat even weet. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Dan wil ik natuurlijk ook weten wat de andere plaat is. Maar dat laat ik nu even voor u om daarachter te komen. U luistert naar X-Rated dus op de Concertzender. Met nu werk van The Protagonist uit 2005. La fin de la journée. Een prachtig werkstuk wat staat op Songs of Experience. Frisia Cold Meat Industry, een prachtig werkstuk van de protagonist. En het gedicht wat voor wordt gelezen is van Charles Baudelaire.

verschenen op de grens tussen 2016 en 2017. Een heel erg fijn album van Witvana. Het album heet Irgang. En Witvana is Ossian Olsen. En natuurlijk is dat alweer uit Stockholm in Zweden. U hoorde Indiscret van Witvana. En dit hele album staat vol met dit soort heerlijk dreigende fijne werkjes. Verschenen via Northern Electronics. En dit is een gedeelte uit het nieuwste werkstuk van MPC. U hoorde alles een keer de hele track Guiding Light. Nu een gedeelte uit Retiné Ténébré. U vindt het op het nieuwste MPC stuk werkstuk Lueur. Verschenen via het geweldige Consoling Sounds. MPC.

pleasure yet so. To ignore my warning could be your folly.

Wire, inderdaad, I Should Have Known Better. En dat staat op het allerbeste album van Wire ooit, 154. En als u dat niet met me eens bent, jammer dan. Het verscheen in 1979 en ze hebben het nooit meer weten te evenaren. Ze hebben buitengewoon fijne albums uitgebracht, zeker weten. En met name ook de laatste mag er zeker zijn. Maar dit blijft toch de beste. Ik draai het nogmaals om mijn aandacht te vestigen op. Aanstaande donderdag dan speelt Wire in De Helling in Utrecht. Met dus Palais Ideal in het voorprogramma. Gaat dat zien. Overigens nog één waar ik even de aandacht op mag vestigen of moet vestigen. Want daar moet u ook bij zijn. Dat is aanstaande woensdag in de Okkie in Amsterdam. Daar wordt een avond gehouden met een ongelofelijke bak lawaai. Namelijk Celestial Bodies. Uniform en The Body. Dat staat inderdaad garant voor een heleboel lawaai. Gaat dat zien. Okkie dus aanstaande woensdagavond. Een en ander brengt helaas ons tot het einde van X-Rated. Het zit er weer op. Alhoewel er nog natuurlijk een derde uur is. En dat gaat zometeen beginnen direct na 11. En daarin drie mooie stukken van eerst één stuk van SETI. S-E-T-I, oftewel Andrew Lagowski van een van zijn meest recente albums. Daarna het volledige werk Omnium van Cave, met een K, Cave. Komt uit Hilversum gewoon, uit Nederland dus. En we eindigen deze volgende X-Ray met CTK en zijn nieuwste album Nemeton. Of het is niet het allernieuwste CTK-album, geloof ik, maar goed, in ieder geval heel recent werk van Nemeton, zoals dat verscheen op Winter Light. Dat is allemaal zometeen in X-Ray tussen 11 en 12. Het duistere uur van middernacht. Heel erg veel dank voor het luisteren. Heb een mooie week. Het wordt een wat koude, maar toch droge en redelijk zonnige week. Dus geniet ervan. En ja, volgende week is er gewoon weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond, gewoontegetrouw, tussen 9 en 11. Blijf bij de concertzender. Er is nog veel, veel, veel meer fraais te beleven bij deze concertzender. Dus doe dat, blijf erbij en zometeen X-Rated. Voor nu,

Wetherall, Gary Burns en Jack Schooner. Zij vormen de Sabres of Paradise. Alweer 1993 op het eigen label The Sabres of Paradise uitgebracht. Wat een heerlijke zomerse track. De eerste single was dit, Smoke Belch 2. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Hier op deze zondagavond. Een buitengewoon goede avond toegewenst. Tot 11 uur X-Rated, daarna het derde uur eigenlijk onder de noemer X-Ray nog heel veel meer fraais. Tot die tijd het mooie van experiment van toen en nu met mooie elektronica. Om te beginnen nieuw werk van Gonja Sufi. Die mafkees die het zo leuk doet heeft een soort remix project. Your Maker, dit is Daddy G remix en hem kennen we van Massive Attack. Dit is X-Rated, dit is Gonja Sufi. Goedenavond.

Lekker hoor, die nieuwste van Clark. Het album Death Peak. We hoorden Slap Drones. Een rondje Warp naar Gonja Sophie Clark. Nu naar Denovelli, dat hoogstaande Duitse label. Met de nieuwste van Orson Henschel. En wat is dat er weer een fijne. Electric Stutter heet hij. Van het nieuwste album hoort u Paradise Future.